0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.
1: Als er iemand bij me wegging.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: this song.
1: Mr. Mark can pay for this dad.
2: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Met de komst van Eimond 360, de nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM. Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A. Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Aisyah again.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio

0: bezorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een plusje knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedemorgen en welkom bij de zaterdagochtendmix van... wat is de datum?
1: 27.
0: En u hoort de stem van Leiderdam. She's back!
1: Goedemorgen Frank en goedemorgen alle luisteraars.
0: Juist. Voortaan op zaterdagochtend. Nou, voor een hele hoop luisteraars, vaste luisteraars van dit programma. Bekende stemgeluid van Leiderdam. Welkom terug. Ik ben blij dat je er bent.
1: Graag gedaan, Frank.
0: Leuk, hè?
1: Ja, ik vind zeker...
0: Hoe vind je het in de nieuwe dinges?
1: Nou, ik kan niet anders zeggen als pracht.
0: Mooi.
1: En de temperatuur hier, heel.
0: 'S Winters kan die ook warm worden, hè?
1: Ja, dan is het goed. Maar zover zijn we nog niet.
0: Nee, zo zijn we nog niet. Wat hebben we allemaal in deze aflevering van de zaterdagochtendmix? U kunt natuurlijk bellen voor verzoekplaten.
1: Jazeker, en dat kan op het nieuwe nummer. En dat is 085 20 20 300. Of gewoon op ons oude nummer 0251-254-958.
0: Zo is dat. En dan krijgt u het geluid van de Leida op de telefoon. En die vraagt dan, wat wilt u horen? En dan ga ik het opzoeken. En als het goed is, dan lukt het allemaal weer.
1: En dan gaan we het gezellig draaien.
0: We hebben de keus van Leida dan. We hebben de B-kant. We gaan een rondje Hollands doen. Vandaag maar in het teken van het wereldkampioenschap voetbal.
1: Ja, wie weet helpt
0: Want
1: het, hè?
0: Stel dat we uitgeschakeld worden dinsdag.
1: Nee.
0: Ja, maar het kan.
1: Kan. Hè? Alles kan.
0: Dan kan je het niet meer doen. Nou goed. We hebben de leukste muziek hier bij de ochtendmix. En laten we maar snel beginnen met Chubby Checker.
2: This is a sad story about a girl named Mary Mack and a wandering lover, Bob Needle.

In the country, Cliff Richard. En misschien de Shadows er ook nog wel een beetje bij. Ja, nee, zeker dat de Shadows er ook bij waren. Goed, u belt al volop en Leida heeft het hartstikke druk. Mocht het zo zijn, lieve mensen, dat u eventjes moet wachten, dan klopt dat omdat u echt in een wachtrij zit. En dat is niet omdat we niet opnemen, maar dat komt echt omdat er veel mensen bellen. En daar zijn we heel blij mee. Dus blijf bellen 025-1254-958 of 085-2020-300. Hij gaat weer hoor, Leida. Ze krijgt het heen en weer helemaal. Goed, wij gaan snel verder met muziek. Ik zat net naar buiten te kijken en ik zag toch wat grijze wolken, grijze luchten boven Beverwijk en boven de Heimond natuurlijk. En zou er regen vallen? Ik denk dat de natuur het langzamerhand wel kan hebben. John Fogerty heeft er een liedje over geschreven. Have you ever seen the rain? Dit is Creedence. Come

0: Ja, Crosby, Stills, Nash en Young. In een van de keren dat ze met z'n allen in de studio zaten. Teach Your Children.
1: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
2: Ja, en we hebben er twee. We gaan beginnen met het...
0: Doe maar ruig.
2: Ja, maar ik heb er nog drie liggen.
0: Oh, we hebben er al vijf. We kunnen nog steeds bellen, hè?
2: Ja, zeker. En dat kan natuurlijk op 085-2020-300. Of gewoon op ons oude nummer 0251-1254-958.
0: Zo is dat. En wat hebben we voor moois?
2: Nou, we gaan beginnen met het verzoekje van Rob van Gastel. En die zegt, ik ben zo blij dat je er weer bent. Dus hij is speciaal voor jou, voor het hele team van de Ochtendmix. En iedereen op luisteren. De Handicams met That's the Way. En Anzinnige die belde en die wil graag wat horen voor Karin en Frans, voor Ali Poelman, voor Rob van Gastel, voor het team van de Ochtendmix en voor Ans zelf. Moest een nummer zijn van BZN met Just an Illusion.
0: Maar eerst de Honeycombs.

0: Deze zit erin.
1: Ja, Justin en Lucie.
0: Speciaal voor ons, Anszinnige, dankjewel voor het bellen. En u kunt nog steeds bellen 025-1254-958 of
1: 085-20-20-300.
0: Alsof we nooit anders gedaan hebben.
1: Hè? Nee, hè?
0: Goed, en mensen zijn wel blij dat je weer terug bent volgens mij. Want het
1: ja, hij staat reageren.
0: Roodgloeiend.
1: Heel erg leuk, hartstikke lief.
0: En, mooi zo, blijf bellen. We hebben nog tijd en plaats genoeg voor heel veel verzoekplaten. Straks om 10:30 altijd, hè? Het rondje Hollands, vandaag het WK voetbal. Ik heb nog tijd voor één plaatje tot die tijd. En dat worden de Carpenters. De Four Tops met If I Were a Carpenter.
1: Ja,
0: en dan waren de Carpenters een veel grotere groep geweest. Maar goed.

0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Ja, en ik zei al, we gaan naar het wereldkampioenschap voetbal met het rondje Hollands. En ben jij nog opgebleven van de week?
2: Nee. Nee? Ik had er niet de puff meer voor.
1: Nee, ik wel, maar ik heb er wel spijt van gehad. Het was niet echt.
2: Ik heb lekker Curaçao zitten kijken.
1: Nou, dat waren je ook niet vrolijk van. Hè?
2: Nou ja, ik vind dat.
1: Ah, het is wel
2: een complimentje voor de jongens.
1: Weet je wat ik leuk vind? Kaap Verde zit in de volgende ronde.
2: Nee, meen je niet.
1: Ja, dat is, die hebben drie keer gelijk gespeeld. En er is jaren geleden, maar ik weet, ik geloof wel 30 jaar geleden, Chili had de laatste keer dat ze niet hebben gewonnen, maar wel in de tweede ronde komen.
2: Nou, maar nu wordt het echt spannend.
1: Ja, tegen wie moeten ze, denk je?
2: Geen idee.
1: Argentinië.
2: Oh my god.
1: Maar goed, het rondje Hollands en we doen rondje Oranje. We houden van Oranje van André Hazes in het Nederlands elftal. Doelpunt van André van Duin en FIFA Hollandia van niemand anders dan. Tuurlijk, die moet erbij. Dit is het rondje Hollands.

0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Doelpunt! Hij zit erin!

0: geldig geld.
1: Amerika, dat is een land met kaas en veel tomaten. Bill Clinton woont er ook, maar dat heeft niemand in de gaten. Ik

Matt.

0: verwacht er nog... naast!
1: Zonde, hè?
0: Jammer, hè?
1: Oh, wat zonde, zeg. Wat ging hij er weer naast, hè?
0: Daar gaat hij nog een...
1: Jongens, even wachten, hè? Hallo? Even wachten, gelijk blijven, hè?

0: zal Leida er ook even bij halen.
1: Nou, gezellig.
0: Ja, bijna was het laat. FIFA Hollandia, maar dat was wel de WK-editie van 2010. Oftewel die van Zuid-Afrika. Ik denk, ja, die van nu had ik niet.
1: Tenminste, nee, ik denk niet dat die gemaakt is over Amerika.
0: Ik weet het niet.
1: Maar het blijft een leuk nummer.
0: Maakt verder niet uit. Tijd voor verzoekjes weer.
1: Ja, we gaan beginnen met het verzoekje van Ali Poelman. En die wil voor iedereen die luistert en het hele team van de ochtendmix. Dat zegt, doe maar een gezellige plaat. Dean Martin met Everybody Loves Somebody.
0: Ja. Dat is ook zo.
1: Ja, toch?
0: Ja, denk het wel.
1: En dan gaan we naar Erik. En Erik wil voor zichzelf wat horen en voor het hele team van de ochtendmix. Casey and the Sunshine Band met Get Down Tonight.
0: Maar eerst Dean Martin.
1: Zeker.

0: dan gaan we verder met het volgende verzoekje. Hè?
1: Wel, dat ja, joh.
0: Kan nog net voor het nieuws.
1: Kan niet op.
0: Nee, John Doesburg die belde. En leuk dat je belde, John. En jij vraagt een plaat aan voor Frank en voor mij. Dank je wel. En voor iedereen op luisteren. Neil Young met Keeping Rocking in the Free World.

0: Dat was hem speciaal voor Theo Doesburg. Nee, niet voor Theo. Zijn broer, John Doesburg. Theo is er niet.
1: Nee, die vond het warm.
0: Die vond het heet. Ja.
1: Maar het is hier.
0: We zitten heerlijk in de koelte.
1: Ja, toch?
0: Maar goed, ieder zijn ding.
1: Hey, nou, ik moet wel toegeven dat ik het gisteren ook wel een hele vervelende...
0: Gisteren was niet leuk. Gisteren was het heel vervelend en heel heet. Maar goed, wij zitten hier gezellig. En u zit thuis waarschijnlijk gezellig met een kopje koffie. Met wat lekkers erbij, hoop ik. Wij hebben er ook wat lekkers bij zo. En wij gaan eruit met Gene Pitney. En daarna hebben we nog de Quartermaster Source van The Shadows. En in de tweede uur, u kunt nog steeds bellen, 0251-1-2...
1: 254-958.
0: Zo is dat. Tot straks na het nieuws.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijkma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijkma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: En dan gebeurt er niks. Nou, dat kan de beste overkomen. Ik heb geen idee waarom dat niet.

0: Ja, en daar zijn we weer voor de tweede uur van de ochtend.
1: Ja, er staat vrouw koning, maar er moet natuurlijk een kleine dam achter.
0: Nou ja.
1: En vanaf volgende week is Theo ook weer terug, als het goed is.
0: Wordt een druk in de boetje.
1: Dus het wordt druk in het hok. Maar we gaan de nieuwe jingles nog wel eens een keertje maken. Toch?
0: Tuurlijk.
1: Zo is dat. Dat doen we in tweede uur. Jij hebt nog een lied voor Leida, toch?
0: Ja, en ik heb nog twee verzoekjes. En ik heb nog een nummer wat de mensen kunnen bellen voor een verzoekje.
1: Nou, kom op maar.
0: 085 20 20 300 of 025 1 254 958.
1: Zo is dat. Goed, we hebben normaal gesproken in de zaterdagochtendmix ook een one-hit wonder en een B-kantje en een muziek. Gaan we volgende week wel weer mee verder, want die jingles die zijn er hier nog niet. Die moeten nog overgezet worden, zoals dat zo mooi heet. Maar ik heb wel muziek en iemand die vroeg mij van... God, kun je vanmorgen iets van David Bowie draaien?
0: Nou, dan doe je dat toch gewoon.
1: Ja.

0: Dixie's Midnight Runners, Come On Eileen was de grote hit. En dit was de opvolger, die heette Oh Gino. En dan...
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
2: Ja, we gaan naar het verzoekje van Stefan. En die wil voor jou, Frank. En voor mij, dankjewel, Stefan.
0: Voor mij?
2: Ja, speciaal voor jou.
0: Nou, wat lief.
2: En voor iedereen op luisteren. Hij wilde graag het nummer Frankie horen van Sister Sledge.
0: Nou, dat kan.
2: En Bepi Roes, die belde ook. En ze zegt, wat fijn je stem weer te horen. En ik wil voor jullie allemaal van het team van de Ochtendmix deze plaat horen. En voor iedereen op luisteren. Brenda Lee met I'm Sorry.
0: Maar eerst Sister Sledge dus.

0: Ja, dan word je toch niet vrolijk.
1: Dit is een beetje zo.
0: Het is wel een heel zielig liedje, hoor. Ja. Oh, een heel zielig liedje. Van,
1: heb je niet iets met een uptempootje of zo?
0: Een uptempootje, zal ik eens even kijken.
1: Iets met van Juanes of zo.
0: Juanes?
1: Ja.
0: La Camisa Negra?
1: Ja, zoiets.
0: Oké, ga ik opzoeken voor je. En ik heb voor Theo heb ik weliswaar een week later, maar dat maakt volgens mij niet zo heel veel uit. Ik heb ook nog een verzoekje liggen. Er is de vorige week niet van gekomen en nu wel. Maar eerst voor jou. Het lied voor Leida.
1: Dankjewel.

0: Golden Earring, nog met een S erachter. Daddy, buy me a girl. Zo,
1: toevallig. Zo is dat.
0: Mag niet meer, hè? Meisje en papa kopen een meisje voor mij.
1: Nee. Maar goed ook.
0: Verboden. Zijn ook geen winkels meer die het verkopen. Hey, wat zei jij nou net over zomerse klanken?
1: Juanes.
0: Nou, die heb ik opgezocht. En ik kreeg een appje van Theo Doesburg. Dat hij had gevraagd voor Can't Get Enough. Van Bad Company. Dat had hij vorige week al gedaan. Dat is er gewoon doorheen geschoten. Die app. En dat is niet expres gebeurd. Maar gepongeluk. Zoals mijn zoontje vroeger altijd zei. Het nummer waar hij en zijn vrouw elkaar ontmoet hebben. En dat ga ik nu goed maken. Dus hier is Bad Company met Can't Get Enough.

0: Nou, jouw schuld, hè?
1: Blijft een heerlijk nummer, zo vind ik.
0: Ja, zo is dat. Het is ook een lekker nummer. Maar ja, dat was een grote hit toen jij op Kreta was.
1: Dat was de eerste keer dat wij op Wim en ik op Kreta kwamen. Was dit een hele grote hit daar.
0: Ja.
1: Dus ja, weet je, dat onthoud je altijd.
0: Volgens mij komt hij uit Mexico, maar ik weet het niet helemaal zeker meer.
1: Geen idee.
0: Mijn broer dat zei, die woont in Mexico. Geloof dat hij zei dat het een Mexicaan was. Maar maakt verder niet zoveel uit. Straks de Jungle Rock van Henk Bizel. Ken je die nog? Was het jungle. Nou, daar zit een heel verhaal aan vast. In de jaren 50 heeft hij dit opgenomen. Het plaatje is uitgekomen. Niets geworden. Hij heeft een royalty check gekregen van $25, geloof ik.
1: Oh.
0: En op een gegeven moment is dat plaatje dus via weet ik veel wat voor kanalen in Engeland en in Nederland terechtgekomen. In Nederland is een discjockey die heeft hem opgepikt. Het is een grote hit geworden. De man heeft een LP gemaakt. Is met zijn zoon nog op tournee gegaan.
1: En hij kreeg meer dan $25.
0: Hij kreeg meer dan $25. Maar voordat we daarna gaan luisteren, is hier eerst het duo Greenfield en Cook. Oftewel Groeneveld en Kok.
1: Ook gezellig.
0: Het zijn gewoon Nederlandse jongens. Don't turn me loose.

0: leuk dit. Oude man inmiddels was het geworden. En hij had ineens een grote hit in Noordwest-Europa. Fantastisch.
1: Top. Ja, toch?
0: Ja, zoek hem erop op YouTube. Daar is het filmpje er nog bij. Hij staat bij Top Op is hij geweest. Dus,
1: ik ga hem opzoeken.
0: Dat ga je zeker doen. Moet je zeker doen. Even kijken, wat hebben we nog? We hebben nog iets meer dan een kwartier. Kan ik u vast uw aandacht vestigen op het volgende programma? Dat is namelijk Eindeloos Eimond. Broodje Hans op zaterdag. En Hans is inmiddels binnen. Het broodje is, heb ik nog niet gezien.
1: Nee, maar slagroom sushi wel.
0: Slagroom sushi wel. Die heeft hij inmiddels al soldaat gemaakt. En Tim Okkers die komt er straks ook bij. En dan gaat dat illustere duo weer 2 uur lang fijne muziek en fijne programma maken. Even vuurdoopje weer op zaterdag. Hoe vond je het vandaag?
1: Ja, geweldig. Dat is gezellig. Beetje reactie van de mensen ook heel erg leuk.
0: Goed zo. Ik heb nog een paar leuke muziekjes. Nederlands, jazeker. Dit zijn Hank the Knife en de Jets. En het nummer heet Stand the Gunman.

0: Ja, zo is dat. You're such... ik zit al bij de volgende plaat. Dit was natuurlijk River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. Over 10 minuten barst het los. Het nieuws. Maar ik heb ook gezien dat er een buitje aan zit te komen.
1: Oh, dat is nou net weer jammer.
0: Ja, want we wilden u eigenlijk vertellen dat er een...
1: Braderie is op de Breestraat.
0: Ja, en ik wil u niet bij de radio weg hebben, want uiteraard blijft Eimond 360 gewoon in de lucht met de beste muziek en de beste programma's. Maar het gaat wel even regenen, heb ik.
1: Nou ja, dan maar een pluutje.
0: Pluutje mee. En anders even een winkeltje binnen. Het is kortdurend in ieder geval. Goed, we gaan een rondje Joe doen. Joe Cocker.
1: Oh, gezellig.
0: En Joe Dolan.

0: Joe Dolan met You're Such a Good Looking Woman. Gaat vast over jou, Leiden.
1: Nou, dankjewel.
0: We gaan eruit. We hebben nog twee plaatjes. We gaan plaatsmaken voor Eindeloos Eimond Broodje Hans. Iedereen is binnen en die kunnen dan lekker alles voorbereiden.
1: En dan gaan wij naar buiten. Dan
0: gaan wij naar buiten, lekker warm. Mag ik je bedanken voor vandaag?
1: Graag gedaan. En tot, ik zou zeggen,
0: volgende week weer. Goed zo. Blijf bij Eimond 360, 24 uur per dag met de fijnste muziek. We gaan eruit met Stool Pigeon, Kid Creole en de Coconuts. En daarna nog de Rocking Goose van Johnny and the Hurricanes. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend verder. Dag.
1: Doeg.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
9: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Binnenkort ruis op je radio

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Altijd prettig.
4: Altijd verrassend.
2: Iedere zaterdag van 12 tot 2. Hans en Tim tijdens Broodje Hans.

0: Suicide Blonde in excess, Tim. De jaren 90.
1: De jaren 90.
0: Ah, ja, was jij fan vroeger van in excess?
1: Nee, dat is later pas gekomen. De jaren... Nee. Dat is later gekomen. Ja, zeker. Ja,
0: nee, okay,
1: maar ik was ook één, hè. Dus dat is een beetje aan mij voorbij gegaan. 1990. Acht jaar daarna wel natuurlijk.
0: Ik heb ook al eens gehoord dat jij in de wieg al lag te swingen op de muziek van de Doors.
1: Nee, dat was Doe Maar.
0: Dat Doe Maar?
1: Ja, paplepel. Doe Maar is de paplepel. Ja.
0: En dat kwam via je vader of via je moeder af?
1: Via mijn moeder.
0: Oh, tuurlijk.
1: Ja. Je kent haar.
0: Ja, de opvoeding is bij jou wel goed gegaan.
1: Op veel vlakken wel. Hey, aflevering 441. Als je naar rechts kijkt, dan kijken wij zo over de boulevard heen hier ook. Regen, onweer, ik zag het al onderweg hierheen. Maar dat neemt niet weg dat wij het zonnetje bij jullie via de speakers in huis brengen.
0: Wat een gezelligheid.
1: Dat is mooi, hè?
0: Maar hebben we dan ook een beetje tropische muziek, een beetje warme muziek weer?
1: Jazeker, dat hebben we. We hebben eigenlijk alleen maar een beetje gezellige muziek.
0: Ja?
1: Ja, al onze items zitten er natuurlijk ook weer in. We gaan spelletjes spelen, de Franse plaat komt straks langs. De muziekredactie heeft weer een heerlijke nummer uitgekozen. We kunnen weer meezingen en ja, de koffer staat hier ook weer klaar.
0: Zo.
1: We kunnen weer een plaatje uitpakken die gekofferd is. Dus dat is ook weer fijn.
0: Kortom, 2 uur muziek, hartstikke klaar. We zijn er klaar voor.
1: Zeker.
0: Nou, ja.
1: Mag ik trouwens even zeggen dat je er zelf wel zomers uitziet, ondanks het weer? Je hebt een mooie, hoe noemde je dat?
0: Ja. Tom-surtom. Dan heb je dus in dit geval een roze korte broek aan.
1: Ja.
0: En ook een roze polo. Dus in dezelfde kleurtuin.
1: Dus je bent aangehaakt Pink Panther.
0: Ja, pas maar op. Ja. Heb je de sokken nog niet gezien? Hè? Nee.
1: Heb je sokken aan?
0: Ja, ik heb sokken aan.
1: Oh, wat verdorie. Heb ik niet eens
0: heel hoog opgetrokken sokken. Ja,
1: helemaal niet opgelegd.
0: Over voetbal moeten we het daar nog over hebben?
1: Dat kunnen we later doen.
0: Ja, kunnen we later doen. Ja, doe dan maar een stukje muziek of zo.
1: Ja, zullen we naar een Italiaanse zanger gaan die we eigenlijk niet zo vaak doen?
0: Het voelt wel lekker zo.
1: Ja. Het is een beetje een Franse chanson. Het is een beetje Latijns-Amerikaans. Het is Paolo Conte met Via Con Me uit 1984.

0: broodjes.
1: Nou, daar heb je er nogal wat van. Broodje kroket, broodje bapau, broodje aap. Maar het enig echte broodje met drie sterren is natuurlijk broodje Hans.

luisteren van 1984 naar 2025. Toen een mooie single van Benson Boone, Mr. Electric Blue. En heb je die videoclip nog nooit gezien? Nou, ik zou toch echt eens kijken. Zit vol met zelfspot en een diepere lading. Een ode aan zijn vader.

0: Stad en Land, 1296 Hans, we gaan de hele tijd terug. Want graaf Floris de Vijfde, die wordt door edelen vermoord bij Muiderslot. Ja,
1: was dat ook niet de oprichter van de Beverwijk?
0: Graaf Floris de Vijfde, dat
1: was toch ook graaf Floris?
0: Ja, maar dat heette meer hondjes, Vicky, hè? Dus we moeten even gaan
1: onderzoeken. We gaan het onderzoeken.
0: 1909 in Etteleur, die vindt de eerste gemotoriseerde vlucht boven Nederland plaats. De piloot is de Franse luchtvaartpionier Charles de Lambert.
1: Ach.
0: Ja, wie kent hem? Ik. 1954. In Opnisk, Rusland, wordt de eerste energieproducerende kerncentrale geopend. 1979 in Ponypark Slagharen vindt de plechtige opening plaats van de Looping Star. De eerste achtbaan ooit in Nederland die over de koep gaat, Hans.
1: Nee.
0: Ja, 2007 de Britse premier Tony Blair die legt na 10 jaar zijn ambt neer. En heb je gezien dat Blair degene was waar de mensen het meeste vertrouwen in hadden? Dat was de laatste statistiek. 75% had vertrouwen in Blair en nu is het bijzonder laag. 20 of zo.
1: Ja, maar het is gaaf. De negende premier in vijf jaar tijd is wel.
0: Bizar.
1: Ik weet het niet precies.
0: 2014, ja. De allereerste uitzending van School TV Weekjournaal. Of de allerlaatste, excuus. De allerlaatste van School TV Weekjournaal. Een Nederlandse actualiteitenrubriek speciaal voor scholieren van de basisschool.
1: Ja.
0: En wie is er niet groot mee geworden hier aan deze tafel? Alleen jij niet.
1: Ik heb er wel naar gekeken.
0: Ja? Ja, ook op de basisschool.
1: Maandag op de basisschool.
0: Oh, wij vrijdag. Vrijdag met z'n allen in een grote zaal. Nieuws. Op zo'n enorme beeldbuis zaten ze met z'n allen te kijken. En iedereen moest zijn snavel houden, anders hoorde je het niet.
1: Ja, vond jij dat lastig toen of niet?
0: Ik niet.
1: Oh.
0: Ik kan heel goed mijn mond houden.
1: Oh, we hebben de beller.
0: 1957. Er is geboren Jack Poels, Nederlandse zanger natuurlijk. 1967. Onze Nederlandse tv-presentator Wilfred Gerné.
1: Oeh.
0: Zo. Ja, zeker. 1991. Toch wel mijn favoriete Feyenoorder. Is jarig. Jordy Klaasie.
1: Nee.
0: Ja, dat is mijn favoriete Feyenoorder.
1: Ja?
0: Ja, ja, zeker. Zijn ook mensen overleden? Jazeker. 1991, Klaas Bruinsma op 37-jarige leeftijd. Dat is een Nederlandse drugsballon. Die kennen wij als De Lange of De Dominee. Er is ook die film van, hè? De Dominee.
1: Ja, ja.
0: Losjes gebaseerd op zijn leven. Goeie film.
1: Ja.
0: En dit wordt onze nieuwsplaat, dames en heren. In 2014 is overleden Bobby Womack op 70-jarige leeftijd.
1: Zo.
0: En dan moeten we natuurlijk Womack en Womack draaien, Hans, met Teardrops. Vind je
1: mooi.
0: Niet?
1: Ik vind het mooi.
0: Lekkere plaat.
1: Ja.
0: Och. En dat doen we natuurlijk vandaag bij Broodje Hans hier op deze lekkere zender Rijnmond 36.

0: violiste. Hij groeide op in New York en Los Angeles en zijn vader werd vanwege zijn banden met de communistische partij op een zwarte lijst geplaatst. Hierdoor werd werken in de Verenigde Staten onmogelijk gemaakt. En dit was voor Jules Dassin de reden om in 1950 met zijn gezin naar Europa, Engeland, Frankrijk en Zwitserland te verhuizen. Jules Dassin bracht gedurende zijn carrière meer dan 250 liedjes uit in het Frans, in het Engels, in het Duits, Spaans, Grieks en Russisch. Dat zou wat voor Frank Koning zijn, zeg. Ja, toch? Ach, en dit was natuurlijk wel een van zijn belangrijkste successen, L'Étain Indien. Mooi. En het was een zomerhit uit 1975, Tim. En het overtrof alle verkoopcijfers bij CBS.
1: Ja, lekker. Dat is ook een lekkere plaat, Hans.
0: En dan draaien wij hem nog steeds, hè?
1: Ja, mooie keus, mooie keus. Oh. Hey, Hans, even gewoon een vraagje, een random vraagje. Wat is jouw ultieme guilty pleasure op tv? Dat je denkt en zegt van, eigenlijk is dit programma verschrikkelijk, maar ik vind het zo fijn om naar te kijken. Heb jij zo'n programma? Heel veel mensen kijken naar B&B Vol Liefde, maar dat schijnt dus gewoon een heel goed programma te zijn. Dat mensen, ja, eigenlijk schaam je er ook niet meer voor. Maar dat is echt zo'n programma van, zoals We Zijn Er Bijna. Dat is ook wel, nou, het is ook wel gewoon een goed programma.
0: Ja, nou, wat je zegt, dat is eigenlijk best wel een aardig programma. We Zijn Er Bijna. Maar het is denk ik simpele televisie op zijn top.
1: Ja.
0: En dat vind ik eigenlijk wel mooi. En er is natuurlijk heel veel op televisie gekunsteld en bij wijze van spreken, dat is niet zo, via AI samengesteld. En er is echt geen reet aan met mooie mannen en mooie vrouwen die dan weer ruzie krijgen met elkaar en stiekem bij elkaar in het teentje springen.
1: Ja.
0: En dan denk ik, jongens, moeten we dat dan allemaal zien? Maar dan kijk ik liever naar, Ik Vertrek, waarbij iedere keer blijkt,
1: ja, dat is ook zo,
0: dat de mensen de taal van het land niet spreken waar ze heen gaan.
1: Ja.
0: Dan denk ik, hoe verzin je dit?
1: Dat is toch top?
0: Ja.
1: Ja, ik heb dus ook zo'n programma.
0: Ja, ik liep van de week door de jeugd.

0: liet het aan mijn vrouw zien en die zegt van... is dit nou de kans voor ons om dit te gaan doen? En toen keek ze hem aan. En zij werkt in de supermarkt ook, een ander, ja, een blauwe. En die zegt van, joh, dat ga ik toch helemaal niet doen. Dan moet ik gewoon 5 dagen, 6 dagen in de week gaan werken.
1: Ja.
0: En toen dacht hij, ja...
1: Dan mag ik lekker vakken vullen.
0: Ze is lief, maar dan blijf ik maar gewoon bij die gele supermarkt werken.
1: Ja.
0: Maar ik zag het aan zijn ogen.
1: Hij had het willen doen.
0: Hij had het echt willen doen.
1: Wat ik nou zo'n gewoon geweldig programma vind...
0: Ja.
1: En ik schaam me er ook niet voor, want het is gewoon heerlijk. Het duurt 25 minuten. Het is zo... Je kijkt het zo weg voor het eten.
0: De muziekredactie heeft u ook een...
1: Ja, bandje, want die weet wat ik ga zeggen.
0: Ja.
1: Het is Railway.
0: Oh,
1: ja.
0: Maar dat draaide vroeger al bij de EO.
1: Ik heb het even opgezocht. Er zijn 38 seizoenen en er zijn meer dan 260 afleveringen.
0: Ja.
1: Het is heerlijk.
0: En het is zo kunstig gemaakt. Want die trein rijdt, de ene keer rijdt hij over die grote brug... en de volgende keer zie je hem over die brug rijden.
1: En ik denk dat diegene die het inspreekt ook de opdracht heeft gekregen... doe zo min mogelijk emotie erin. Laat de emotie komen via de beelden.
0: Ja, dat is wel zo. Maar ik als treintjes gek...
1: Jij is locomotief.
0: Ja, locomotief, ja. Ja, god, heb jij nog meer van die leuke programma's?
1: Wat ik stiekem heel erg leuk vind?
0: Oh, ja?
1: Nee, ja, ik vind dit is toch geweldig.
0: Ja.
1: Maar dat zijn de simpelste programma's, Hans. Ja. En het zijn allemaal gewoon publieke omroepprogramma's die we nu opnoemen.
0: Ja, maar dat is bij muziek net zo. Doe nou maar niet gek en doe maar heel gewoon. En dan krijg je gewoon een hele mooie platen.

0: En nu jij, Tim. Toet, toet.
1: Ja. Oh, dat was de stoel.
0: Hé, hey, is Pim alweer terug dan?
1: Oh, nee. Oké. Okay. Dat weet ik eigenlijk niet. Is Pim ooit terug?
0: Nee, Pim is, zit toch ergens in de Dordogne, geloof ik, of zoiets.
1: Ja, wat lekker. Ja, ja. Wat lekker warm.
0: Hij appte net ook naar aanleiding van het nummer van Joel Dessin. Hij zegt, ik herken het gelijk. Het is de taal waar ik op dit ogenblik verblijf. Dus dat is altijd leuk als de radiocollega's ook ons op de hoogte brengen waar ze zijn op vakantie.
1: Leuk. Ja, hè? Hey, je hoorde Donna Summer, Bad Girls en daarvoor Harry Styles met Are You Listening Yet? Are You Listening Yet, Hans? Heb jij een beetje de warmte overleefd van de afgelopen dagen? Ja, blijkbaar wel, want je zit hier. Maar ja. Hoe was het voor jou?
0: Nou, ik moet zeggen, het was wel heel zwaar. Nou hoefde ik gisteren niet een heel groot evenement te draaien in Den Helder, waar het wel heel erg warm was en waar het ook vervolgens afgelast is.
1: Ja. Al wel afgelast?
0: Het was afgelast, ja. Maar ik heb sinds kort een mobiele airco besteld.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, dat bevalt wel heel erg lekker. Het is,
1: dat is top.
0: Ja, nu een langere afstand, slang. Dus dan kan ik wat beter. Ja, heerlijk, de studiootje, heerlijk cool.
1: Ja, want het is dus afgelast. Er zijn heel veel dingetjes afgelast, hè?
0: Ja.
1: Dit weekend. Ja? Defcon 1 bijvoorbeeld ook. Ja. Dat is een enorm groot hardstylefeest. Heel bekend, ja. Wereldwijd bekend. En dat hebben ze afgelast. Afgelopen. Ja. Nou, gisteren volgens mij zelfs. Ja? Donderdag, gisteren. Gister.
0: Ja, ja, eerst kwam het bericht dat er minder kaarten toegang gegeven zouden worden. Dat soort dingen.
1: Ja. Ja. Heb je de filmpjes, langs zien komen wat die gasten daarna allemaal gedaan hebben met het evenemententerrein?
0: Nee.
1: Die hebben gewoon de hele boel gesloopt, zo wat.
0: Meen je?
1: Ja, die hebben denk ik gewoon een handje geholpen om het al af te breken. Want dat scheelt de gasten weer afbouwen, zeg maar. Ja, die werden helemaal gek.
0: Maar vernield, of niet?
1: Ja. Ik heb beveiligers gezien voor feesttenten die mensen erbuiten proberen te houden. Dat was niet normaal.
0: Ja, ik vind het toch allemaal van het rare gedrag. Ik weet niet,
1: ja, ik vind het ook niet nodig.
0: Dan ga ik als oude lul zeggen, ik weet niet wat het is, maar nou goed.
1: Maar goed. Hey, wat wel doorging is dus gisteren de markt in Heemskerk. Code rood of niet, dat ging gewoon door.
0: Tuurlijk, biggles.
1: Ja, ja. Op de website www.eimond360.nl staat een mooi artikel erover. Daar wordt dus Kaya de Graaf gevraagd. Een interviewtje gehouden met Kaya de Graaf van de vistent daar ook.
0: Ja, ja.
1: En die zegt dus ook, het is doodstil op de markt. Nou, ik begrijp het wel.
0: Ja.
1: Ik begrijp het. Was jij naar de markt?
0: Maar, nee, ik moest werken.
1: Oh, je moest werken gisteren natuurlijk.
0: Moest werken. Ook in de zon.
1: Dus bij jou gaat wel gewoon allemaal door, ongeacht het weer. Het
0: gaat allemaal door.
1: Het maakt je niet uit, het duwt je niet tegen. Nee. Voetbal kijken s'nachts, je gaat daarna gewoon werken.
0: Nee, ik heb niet gekeken s'nachts.
1: Je hebt niet gekeken?
0: Nee, ik vond het niet de moeite waard.
1: Goed zo.
0: Ja.

0: hij nou weer aan zit. Van zijn album, hooggewaardeerde album, The Lonely Hour, Sam Smith, I'm Not The Only One, en daarvoor Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Wat een lekkere plaat allemaal, hè? Wat zit je nou weer te lachen?
1: Nee, ja, jij hoorde het schijnbaar niet.
0: Ik hoorde het niet, want er gebeurden weer allemaal gekkigheidjes.
1: Nee, er gebeurden geen gekkigheidjes, maar nee. Okay.
0: Nou, dan wil je zeker ook niet de fanmail horen als je zo doet.
1: Ja, nou wel, maar de muziekredactie redde mij ook een beetje, want die ging meteen heel erg hard in haar kopje koffie roeren. Zodat jij niet hoorde dat Stefan belde.
0: Ja. Hij belde weer?
1: Ja, hij belde mij weer terug.
0: Dus je moet het nu trakteren, het was jij.
1: Sorry?
0: Weer.
1: Ja, God, ik belde
0: de traktatielijst
1: terug.
0: Van jou wordt ook echt enorm, hè?
1: Ja.
0: Ik ben echt heel benieuwd wat je gaat bouwen. Dat even.
1: Oh.
0: Hé, hey, er is weer allemaal fanmail binnengekomen, Hans.
1: Oh, wat leuk.
0: Kom dat op. Is natuurlijk weer de moeite waard om het even te benoemen en te bespreken.
1: Ja.
0: Ik kijk even, deze speciaal eigenlijk voor jou.
1: Dat vind
0: ik,
1: voor mij?
0: Wel, ja.
1: Oh.
0: Ja, er staat hier beste Hans.
1: Oh, wat leuk. Ik luister.
0: Want we hebben de afgelopen weken heerlijk kunnen genieten van het prachtige weer. Dat smaakt echter naar meer.
1: Ja.
0: Zou je misschien een lekkere zomerse plaat willen draaien? Mijn verzoekje is Paco van Amor de Mi Amores. Dat past helemaal bij het zomerse gevoel. Nou, dat kunnen wij natuurlijk. Dat heb ik er even bijgepakt.
1: Ja.
0: Ik wens je een fijne uitzending en alvast een heel prettig weekend.
1: Oh, wat leuk.
0: Met vriendelijke groet. Anna Marie van der Steen.
1: Nou, dat is toch aardig?
0: Dat is toch fijn, hè?
1: En waar heeft ze dat heen gestuurd dan?
0: Naar info@broodjehans.nl. Stuur daar je fanmail heen. Verzoekplaatjes zijn allemaal welkom. Dan gaan we je benoemen. Leuk.

0: zomerse plaat of was het een zomerse plaat? Ja, dat was een zomerse plaat.
1: Dat zeg ik ook. En dan denk ik, ja, wij draaien geen verzoekjes. Dat hebben wij vanaf de eerste uitzending hebben we dat op zaterdag gezegd. Wij draaien geen verzoekjes. Maar de fanmail hebben we sinds kort. En dat is wel heel erg leuk. Want dat is eigenlijk de enige manier waarop je een verzoekje zou kunnen doen.
0: Ja.
1: Als je wel laat weten welk nummer je wil laten horen.
0: En waarom? En wat je van ons vindt natuurlijk.
1: Ja, dat is altijd leuk.
0: Het kan alleen maar positief zijn.
1: En de grootste slijmbal komt het eerste in mijn aanmerking. Voor het verzoekje.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, zo
0: dat is waar. Of je moet een gast zijn met iets leuks. Dat in de studio. Dan mag je natuurlijk ook een verzoekje aanvragen. Ja. En innen.
1: Ja, ja. Ja, en heb je nou hele speciale verzoekjes dan... Nou ja, dan kunnen we kijken of we daar iets mee kunnen doen.
0: Stel dat kan jullie, zegt, nou, ja.
1: Ik wil graag een keer met een brandweerauto meerijden.
0: Mag ook.
1: Ja. Nou, dan geven we dat door aan onze hoofdredacteur Jackie de Vries. En dan gaat hij er een leuke televisiereportage van maken.
0: Ja. Hey, wij gaan nog een bakje koffie pakken en een broodje. En dan zien we jullie, horen jullie ons straks weer terug. Het tweede uur van Broodje Hans in Rijnmond 360.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Deze. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Heimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos.

verschillen. Sommigen houden van een broodje komkommer. Speculaas op brood. Nou ja, daar kun je ook wat van vinden, nietwaar? Pindakaas. Jam. Gewoon een stukje kaas. Maar ja, een broodje Hans. Jongens, dat is echt wat anders.

0: Gewoon de Chinese straattaal.
1: Oh ja.
0: Ja, ik ben er vaak op vakantie geweest ook. Heerlijk land. Ook lekker Guinness bier. Oh nee, Chinees bier. Ja. Ben je er nog, Tim?
1: Ja, dat is een leuke grap.
0: Ik moet wel zeggen, dat is wel jammer dat we nog steeds geen visual radio hebben. Matthijs, wanneer ga je daar nou eens een keer wat aan doen?
1: Wat bedoel je, Matthijs? Je wilt Hans weer zien dansen op dit nummer. Gewoon met zo'n Afrikaanse dans staat hier te doen. Het is ongelooflijk. Mensen missen dit. Mensen willen dit zien. Maar anders moeten ze hier gewoon een keertje langskomen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Maar stuur dan wel eerst even een mailtje. Want dan kunnen we het een beetje op die toegangersstroom een beetje managen.
1: info@broodjehans.nl of www.broodjehans.nl voor meer informatie over dit waanzinnige radioshow.
0: Ja, maar dan moet je wel vertellen wat je nou leuk vindt aan het programma. En waarom je dan die plaats zo leuk vindt.
1: Ja. Ja, dat is waar.
0: Hey, we kwamen tijd tekort in het eerste uur.
1: Ja, zeker.
0: Dat wil zeggen dat we te veel geluld hebben.
1: Ja, maar jij vooral.
0: Ik heb wel een promootje.
1: Kijk, daar ga je wel. Ja,
0: ik heb een promootje gemaakt. Ik heb hem ingezongen ook. Want ik wil even aandacht vragen voor het programma van dinsdag tussen 10 en 12.
1: Tuurlijk.
0: Dan is onze collega, gewaardeerde collega Ruud Jansen, Weekend en Beat, de man met de losse vingers op het toetsenbord, heeft een speciaal nummer gemaakt voor het vaarwel van de Spaarnestraat.
1: Spaarnestraat?
0: Beverwijk gaat afscheid nemen van de studio in de Spaarnestraat. Dat wil zeggen dat ze vanaf woensdag allemaal op deze locatie komen zitten.
1: Gezellig.
0: Heerlijk.
1: Eindelijk met z'n allen.
0: Allemaal weer eindelijk met z'n allen op één zender en één locatie.
1: Dat is eindelijk.
0: Dus dinsdag, de ochtendmix tussen 10 en 12, gaat hij zijn afscheidslied misschien wel live voordragen. Dat zou kunnen. En anders draait hij gewoon uit de play-out software.
1: Ja.
0: Maar een verdienstelijk nummer heeft hij gemaakt, mag ik wel zeggen.
1: Ja, dus daar kan je gewoon dinsdag naartoe. Dat is natuurlijk ook leuk.
0: Ja, heb je andere naar de Spaarnestraat komen, hè?
1: Ja, Spaarnestraat, hè? Ja. Niet de Hanskade, Spaarnestraat.
0: Ja, ze hebben een bekende bakker uit Beverwijk. Hebben ze gevraagd om een hele grote slagroom daar te maken. Frank Koning, zijn portret staat daar ook op. Omdat hij altijd de techniek doet bij
1: Moet het wel een hele grote taart worden.
0: Een groot hoofd heeft
1: hij, hè? Ik hoop dat hij... Ja, maar goed. Ja. En heb je andere programma's gemist? Ga naar www.eimond360.nl en dan kan je alles weer terug.

0: gaan naar 2001, Eternal Flame van de Atomic Kitten. Het is een nummer van de Bengals uit 1989. Het nummer is een ballad. Het gaat over liefde die nooit voorbij gaat. Oftewel, een eeuwige vlam die nooit dooft.
1: Ja.
0: De Bengals zangeres Susanna Hoffs heeft op Britse tv in het programma van Graham Norton toegegeven dat ze de lead vocals van Eternal Flame naakt heeft gezongen, Hans.
1: Ah,
0: ja, dan had je daarbij willen zijn, of niet?
2: Ik was erbij.
0: De producer had de oop. Had haar daartoe overgehaald door te vertellen dat Olivia Newton-John dat ook eens gedaan heeft voor een heel album.
1: Dat klopt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En de Atomic Kitten die coverden het dus en het kwam op hun debuutalbum.
2: Ik heb
0: Right zeer, Now.
2: Ik heb uit zeer betrouwbare bron dat de technicus van het album van Olivia Newton-John er snel op uitgekeken was.
0: Op Susanna Hoffs of Olivia Newton-John zelf?
2: Ja, op de manier hoe ze de nummers had ingezongen.
0: Ja, over zat ze in de kleermaker zit? Of,
2: over rectificaties gesproken.
0: Met Erco of zonder Erco?
2: Ja, met Erco die heb ik aangezet. Maar collega Ruud Jansen, dat is niet mijn broer overigens, want zijn naam schrijf je met 1 S en die van mij met dubbele S.
0: Ja, ja. SS.
2: Ja, dat is weer wat anders. Lekker deze...
0: Nee, ik bedoel, je de achternaam bedoelt. Ja,
2: nee.
0: Nee, voor de duidelijkheid.
2: Maar Ruud zei mij, Hans, je doet het niet goed.
0: Godverdorie. Je hebt maar één ding te doen, Hans. Ja. Eén ding!
2: Het is niet het programma eindeloos... hoe heet het?
0: Eén ding!
2: Het is niet in de ochtendpix, het is in eindeloos Eimond. Dus het is in het blok van 12 en 2. Maar... Tim, ik geef het eerlijk toe. Ik heb het bewust gedaan. Want nu kan ik in 2 blokjes kan ik Ruud aandacht geven. Hij heeft zich zo uitgesloofd met een eindeloos mooi nummer. Over de Spaardenstraat. En hij gaat om 10 uur al beginnen, want daar komt de verwarring vandaan. En 10 uur begint hij al met het voorsnijden van de cake. En
0: is dat het zo'n grote...
2: Ze verwachten heel veel mensen.
0: Duurt 4 uur?
2: Nee. Het programma begint om 12 uur.
0: Ja.
2: Maar je kunt ook langskomen op de Spaardenstraat.
0: Oh, ze zijn er 2 uur de cake aan het snijden, koffie zetten.
2: Dus de borden en de hekken die ze op de Breestraat niet nodig hadden... omdat er een heleboel afgelegd is... worden nu verhuisd naar de Spaardenstraat... om daar het verkeer de goede banen te leiden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Geen code rood dat we het evenement moeten aflasten.
2: Dat zou zo maar kunnen.
0: Hebben ze airco daar bij BVB?
2: Mocht u daar meer over weten, mag je even bellen. Dan horen we er graag van.
0: Dat is wel handig trouwens, dat jouw... Jouw oortjes. Dat jouw telefoon gaat over op je oortjes.
2: Ja, ja, dat gaat heel goed. Ja,
0: ja, dus als er iemand belt...
2: Die oortjes zitten gewoon in mijn koptelefoon. Ja.
0: Godverdorie, wat is dat handig.
2: Oh, dit is een lekker nummer.
0: We gaan even naar de Beatles. We gaan terug in de tijd.
2: Stormkoning.
0: When I'm 64.

0: bier. Want wij waren van de week aan het eten bij... Zo'n quiz hebben met Paul Bogers en zo, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: Daar aan het strand, op de pier. Een wijk aan zee daar aan Muiden. Dat is toch lekker waar die boten ook binnenkomen. Dat we daar gewoon alles neerzetten. Dat we daar de boten binnenhalen.
1: Nou, hoeveel Eimond 360 wil je dan hebben op de pier?
0: Erger kan niet.

0: De eerste september, de eerste zaterdag van september is het weer zover. De dag van de baard, Hans. En dan mag dit nummer natuurlijk niet ontbreken. Direct, The Times Are Changing. Dan hebben we het natuurlijk over zanger Marcel Veenendaal met dat haar en die baard.
1: Kun jij de monitoren hier in de studio iets laten zakken?
0: Iets laten zakken?
1: Ja.
0: Als in hoogte?
1: Ja, als in hoogte.
0: Wat dan?
1: Ja. Oh ja, dankjewel.
0: Ja,
1: dit scheelt enorm.
0: Ja, sorry.
1: David, ik wou even kijken of jij je baard ook hebt laten staan. Dat heb je natuurlijk iedere week. Maar ja. Je hebt hem ook nu een beetje laten groeien de afgelopen dagen.
0: Ja. Een klein beetje.
1: Je zit nu te wrijven, maar die baard die hangt wat in die microfoon, joh.
0: Ik heb nu andere dingen te doen. Ik heb het druk. Daar komt dat. Ja. Even draaien. Ja, gaat-ie. Tim Pampet, dames en heren. Het is weer tijd voor Tim Pampet. Ik heb net gedraaid. Maar kijk op welke letter het komt. Afgeleid natuurlijk van Pim Pampet. Het is de U. De U.
1: U
0: van Utrecht. Hans?
1: Ja.
0: De U van uw koninklijke hoogheid.
1: Ja.
0: Ne? U?
1: Ja.
0: Over de uw koninklijke hoogheid gesproken. Ja. Dit jaar Noordzee Jazz, 50 jaar.
1: Oh, ik kreeg van de week...
0: Maxima, die gaat het openen, hè?
1: Ja, dat heb ik gezien.
0: Die vrijdag dat wij er niet zijn, want wij zijn er op zondag.
1: Ja.
0: Dus helaas.
1: Jammer, komt ze dan niet?
0: Ik
1: denk dat ze wel een passepartout heeft.
0: Niet bij Noordzee Jazz, in ieder geval. U.
1: Ja.
0: U. Ik zie hier een hele lijst met...
1: U2.
0: U2.
1: Ja.
0: U69.
1: Ja, dan komen we nu bij de UB uit.
0: UB? Ja, laten we lekker UB40 doen. Dat past wel, toch?
1: Dat is ook leuk.
0: Ja. UB40.
1: Oh, doe dan die met de letter C.
0: Ja, Cheerio Baby. Laten we die doen.
1: Dat is leuk.
0: Ja, dat is een lekkere, fijne plaat.
1: Dit is toch een leuk onderdeel van de show,
0: Dit is toch top, Hans?
1: Tim Pampet.
0: Ja. Je loopt mij elke week weer uit te lachen. Gaan we dat spel weer spelen? Ja, dames en heren.
1: Nog steeds jammer dat we de luisteraars ons niet kan zien. Want de muziekredactie en ik zitten gewoon echt met een hele grote smile op ons gezicht als jij begint te presenteren.
0: Dat snap ik. UB40, Cheerio Baby.

0: Na de jaren 70 Elton John, Crocodile Rock 1972, het ontstaan van het nummer. Ja, dat heeft iets te maken met rock and roll. Madonna, die heeft een regelrechtige rocknummer wilde maken. Maar ja, in de plaats daarvan een parodie op de rockmuziek uit de jaren 60. Ik heb geen idee, maar het is Elton John. Ja. Dus het kan alle kanten op gaan. Ja. Het kan van alles betekenen.
1: Want hoe zou het was met hem zijn?
0: Een geniale gek.
1: Ja.
0: Ik heb hem een paar jaar geleden nog gezien.
1: Ja.
0: Kwam ik hem tegen in de Gelderdoom tijdens het afscheidsconcert.
1: Van
0: Elton John zelf.
1: Ben jij bij het afscheidsconcert van Elton John geweest?
0: Ja, de Farewell Tour, Yellow Brick Road.
1: Oh?
0: Ja.
1: Jij hebt iets met Elton.
0: Nee, maar we konden erheen. Ik dacht van ja, waarom niet? Straks missen we dit. En dat is toch, zou toch zonde zijn.
1: Jij hebt toch iets, net zoals met Diana Ross ben je ook geweest. Ook van
0: ja,
1: die
0: heb
1: oudjes,
0: ik ook gezien. Ja, oudjes.
1: Diana Ross is er ook al.
0: Rod Stewart, hallo. Oh ja, die is ook oud. Erik Clapton is ook oud.
1: Rod moest van de week aan de beademing, hè?
0: Dat weet je niet.
1: Ja, ik schrok. Ik denk,
0: of kwam het door Schotland? Dat ze uitgeschakeld zijn. Ja, dat is een slecht idee.
1: Maar over uitgeschakeld zijn, ik heb toch een hele leuke Nederlandse band op de playlist staan.
0: Ah.
1: En we kennen ze volgens mij wel, toch?
0: Ja.
1: We hebben toch wel contact gehad met deze jongens.
0: Close to Fire, jawel. We hebben ze een keer gebeld.
1: Uit Castricum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat weet ik niet. Komen ze uit Castricum? Want jij haalt ze ook wel eens door elkaar. Ja, deze komen uit Castricum.
1: Volgens mij wel.
0: Ja, want het is een beetje...
1: Het was een vijfmansbeentje en het is nu een viermansbeentje. Want die leuke zanger, die is er volgens mij uit.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ah.
1: Nou, oké, maak je uit. Maar misschien moeten we ze eens een keer... Is er niet een leuk nieuw nummer uitgebracht of zo?
0: Weet je niet, kunnen we wel eens een keer vragen. We hebben natuurlijk over 2 weken hebben we natuurlijk hier Isabel Visser in de studio. Dat is ook wel gezellig.
1: Martin Fischer
0: toch? Heel mooi nummer. Dus er is zoveel talent hier in de IJmond.
1: Ja.
0: En een beetje er tegenaan wonend. Karsten is een beetje tegenaan schurend.
1: En we moeten dat weer een beetje gas gaan geven met die artiesten. Want het is leuk nu dat studio ook een beetje lekker werkt.
0: Ja.
1: Om dan, het sfeertje moet er nog een beetje inkomen. Ik vind dat we moeten Martin Fischer uitnodigen met een paar spuitbussen.
0: Ja, we moeten nu gas geven op de studio ook, hè? Dat uiterlijk...
1: Dat hij gewoon het interieur hier een beetje onder gaat klitteren.
0: Ja.
1: Martin Fischer.
0: Ja.
1: Mocht je dit horen, volgende week woensdag.
0: Is er een gaatje. Dinsdag. Dinsdag van 10 tot 2.
1: Oh, ja, dan kun je anders de studio Spaardestraat luisteren. Met Rutjant.
0: Dit is Close to Fire met Summer Heat.

0: 59 Street Bridge Song, Feeling Groovy. En daarvoor onze amazing plaat, Suzanne van Ver of the Kunsthands.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, lekker.
1: Ja. Hey, ik vind het altijd het meest lullige muziekje van het hele uur.
0: Ja, ja.
1: Dat wil zeggen dat het uur gewoon weer voorbij is.
0: Dat zit erop.
1: Ja. En wanneer gaan we nou eens een uur langer? We kunnen gewoon een uur pikken. We kunnen gewoon zeggen...
0: Nou, dan, dan mag jij blijven zitten. Dan mag je nog een extra toegifje doen.
1: Oh, dat is ook leuk.
0: Ja, dan ga ik boodschappen doen en weer naar huis.
1: Oh,
0: ja?
1: Maar je mag kunt toch ook gewoon je laten bezorgen, je boodschappen?
0: Ja, dat kan zeker. Ja. Maar ik vind het fijn om ook gewoon even lekker door de coole supermarkt heen te wandelen.
1: Jij vindt het gewoon leuk om door de supermarkt heen te lopen?
0: Ja, ga lekker wandelen.
1: Ja.
0: We gaan eruit.
1: Naar de plaatselijke supermarkt in de Assen Delft of niet? Lekker klein, lastig dicht op.
0: Klein overzichtelijk? Nee, gewoon hier naar de grote reuze.
1: Die blauwe.
0: Waar het onweer vandaan komt.
1: Oh ja, die.
0: Nee, we gaan eruit. We hebben een nummer klaarstaan. Dolly Dots met Shears Alaya. En waarom gaan we hier nou mee uit? Nou, de musical website is online gezet. En de playlist, het schema-agenda is ook bekend geworden. In de buurt, ze staan niet hier in de buurt, in de Kennemer Theater bijvoorbeeld.
1: Niet?
0: Wel in Alkmaar, Zaandam en in Amsterdam zijn ze te vinden. Het gaat dus over 6 mijnden, 1 droom, een hele generatie aan hits. En ik denk wel dat ik er heel heen ga eigenlijk.
1: Nee, jij bent toch ook Zaandtheater. Een leier, hè?
0: Best
1: leier. Ga jij naar de Dolly Dots?
0: Ja, natuurlijk ga ik naar de Dolly Dots, Hans. Het is een Zaandtheater, het is om de hoek voor mij.
1: Ja.
0: Het is, Tim, ik ben sneller in Zaandtheater dan ik hier ben.
1: Vraag ik even aan de muziekredactie. Kom jij bij mij eten dan? Ja, dat is beter, hè?
0: Ja, nee, daar ga ik wel mee.
1: Lekker mee zingen.
0: Fijn, heel leuk.
1: Maar je zit nu alleen op te swingen.
0: Hey, volgende week, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Dag hoor, dag.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimon 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Liever klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Het zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: En nou sta ik als een tijger op het podium, hè? Ha!

0: Rick van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, een hele goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij de Rick en Rick Show op jouw zaterdagavond. Het is 7 over 6 en dat betekent dat we begonnen zijn. En wie is we? Nou, natuurlijk horen jullie mijn stem. Ikzelf, Rick Esser. Maar ik heb tegenover mij twee mensen zitten die niet vaak tegenover mij zitten. Nee, normaal zit je toch al naast mij. En nu zit je tegenover mij.
2: Ja.
1: En over wie heb ik het dan?
2: Ja, over wie hebben we het dan?
1: The man, the myth, the legend.
2: Dat is?
1: Ruben Dekker.
2: Oh, ja. Ja, dat ben ik.
1: Dat ben jij.
2: Hallo.
1: En jij hebt ook iemand meegenomen die ook lekker meedoet vanavond.
2: Jazeker.
1: Wie mag dat wezen dan?
3: That's me.
1: En wie is me?
2: Ja, dat is... Als je geluisterd hebt de vorige keer, dan weet je wie het is.
1: Ja. Als je niet geluisterd hebt, heb je wat gemist. Dus. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, het is mijn liefste. Amanda.
1: Goedenavond.
2: Die is ook weer mee.
1: Gezellig.
2: Ja, toch?
1: Gezellig, ja. Zo maken we er toch wat van. De welbekende Mr. The Bear. Rick de Beer, die zit met zijn blote billen op Curaçao.
2: Ja.
1: En daar hebben ze net ingepakt voor het WK, helaas.
2: Ja, zonde.
1: Zonde. Maar goed, daar hebben we natuurlijk alle tijd over om te praten tijdens de WK special. Zometeen van 7 tot 8. En wat we eigenlijk nu gaan doen tijdens de Rick Rick Show, is gewoon wat we standaard doen. Van 6 tot 7.
2: Maar dan met Ruben. Rick.
1: Ja. En Amanda, ja. Daar zijn we met z'n drieën. En Tim die komt vanavond ook ergens in de studio.
2: Nee, die is onderweg.
1: Oh, die is onderweg al.
2: Ik heb contact gehad. Hij zei, ik zal even kijken.
1: Ja. Is altijd spannend, hè?
2: Hij zei.
1: Gaat hij dan nog wat eten aan?
2: Kwart voor.
1: Ja.
2: 20 minuten.
1: Dus hij zal zo wel komen. Ik ken die straks wel even. Ik zit even met schuin oog naar links te kijken. Ik zie nog geen beweging. Nee,
2: en ik
1: goed.
2: Met een schuin oog naar ook naar links, maar aan de andere kant.
1: De andere kant. Ja, jij verwacht nog een domino-scootertje onder de tunnel vandaan, hoor. Die is er nog steeds niet. We hadden een mooie afspraak gemaakt. Ja, 5:30 gaan we eten. Laten we het eten bezorgen.
2: Ik zie hem.
1: Zie je hem? Hij komt met fietsie.
2: Ja.
1: Hij komt met fietsie.
2: Met fietsie.
1: Met fietsie. Nou, gaan we snel even door.
2: Ja. Aan, ik moet mee eten halen.
1: Ja, ga jij even je eten halen. Natuurlijk zometeen wat muziek. En we gaan zometeen om 6:30 gaan we het huisbandspelletje spelen. Die wij van ons gewend zijn. Eigenlijk eerste uur niet zo heel speciaal. Tweede uur wordt dan weer heel veel speciaal. Want we hebben echt heel veel te bespreken. Aangezien we qua WK een week gemist hebben. Dus we hebben 2 weken aan materiaal waar we doorheen moeten. Maar dat komt helemaal goed. Dat gaan we helemaal redden. De gasten die gaan zo meteen eerst even wat eten. En wij gaan even lekker nummertje draaien. En welk nummertje past nou beter bij de zomer dan het nieuwste nummer van Sef? De laatste zomer. En dan denk je de laatste zomer. Er komen toch veel meer zomers aan. Nou, moet je maar even luisteren.

met Politics uit het album Portal. Het album in 2025 is uitgekomen. En ik vind het lekkere nummers die ze maken. Goeie artiesten. En wij hebben ze toen ook gezien bij 21 Pilots in Wiesbaden. Dat is Rick de Beer en ik. Bij 21 Pilots waren ze als voorprogramma. Dat was eigenlijk mijn eerste introductie bij Ballet Brigade. Wat nog wat leuk is om daarover te vertellen, is dat ze eerst als Balu wilden ze door het leven gaan. Maar ze waren bang dat ze door Disney zouden aangeklaagd worden. Want dat is namelijk de naam van die beren uit het Jungle Book. En toen hebben ze het inderdaad maar aangepast naar Balu Brigada. En daarmee hebben ze dus best wel leuke muziek gemaakt. Komen als het goed is uit Nieuw-Zeeland. En voor de rest doen ze het leuk. Ze komen steeds meer op. Ook in Nederland worden ze steeds bekender. Dus dat is hartstikke gezellig. Balu is trouwens de naam. Niet ja. Ze schrijft het nu als B-A-L-U Brigada in plaats van Balu B-A-L-O-O. Klein verschilletje, maar je kan er net een rechtszaakje met Disney mee winnen of verliezen. Het is nu rustig in de studio. Mijn partners in crime die zijn even aan het eten. Het eten was wat later dan dat ze gepland hadden. We hebben nog iets leuks zometeen. We gaan zometeen naar de huisband. De huisband heeft weer voor ons een spelletje klaargezet. En dan gaan we natuurlijk altijd even kijken naar wat de hints zijn van vandaag. En die zal ik er gelijk even bij pakken. Die heb ik net voor de uitzending heb ik in mijn handen gedrukt gekregen. Dus die gaan we even bekijken. De Daily. Het is een liedje uitgekomen in 2004. Hij heeft 1,3 miljard views op YouTube en hij zou vandaag makkelijk moeten zijn. Voor de mensen die vorige keer geluisterd hebben, toen hadden we een hele moeilijke. Die hebben we toen ook eigenlijk prima opgelost. Maar nu is het dus aan ons om weer een nieuw liedje proberen te raden. En dat gaan we ook gewoon lekker doen. Samen met jullie en samen met de mensen zometeen in de studio. En we gaan kijken of onze streak vol kunnen houden met betrekking tot het raden van de nummers. Je kan thuis ook meedoen. Hoe je dat doet? Nou, heel simpel. Gewoon luisteren. En op het moment dat je het weet, even elkaar schreeuwen. En het leukste is als je met z'n allen gewoon in de woonkamer zit. En je gaat met z'n allen gewoon lekker tegen elkaar in. Dat is eigenlijk het meest grappige wat je kan doen. Het is een soort, hitster. Alleen dan met instrumenten. Drum en bass beginnen we zo meteen mee. De strings. Daarna komt de piano. Backing vocals. Voice cover. En aan het einde krijgen we altijd een hint. En de hint is eigenlijk een soort van hele slechte steenkool Engels vertaling. Van het liedje. Dus dan kan je hem eigenlijk wel raden. Maar dan moet je wel heel slecht zijn in Engels om het goed te kunnen verstaan, zeg maar. We gaan de vibe er gewoon lekker inhouden. We gaan lekker met de energie verder. We gaan door naar Chesto. Don't think about the blood rush. Don't lose yourself. Don't think about the places. Don't think about the rumors. Het is een lekkere banger. Zet thuis de speakers even wat harder. We gaan nog even keihard er tegenaan. De energie is hoog. Ik heb er zin in. Hartstikke gezien.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. En voor de mensen die op het einde denken dat hij zegt Mr. Blue Sky, dat is dus niet het geval, want hij zegt op het einde Please Turn Me Over. Dat heeft ermee te maken dat het op een plaat is. En het was het laatste nummer op dat deel van de plaat. En dan moet je een plaat omdraaien, want anders doet hij het niet meer. Bijgeschoven in de studio, naast mij, Tim de Wit.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Even een stukje kip door.
2: Een stukje sla.
0: Ja. Hoe laat is het?
2: 6:30.
0: En dat betekent?
2: Raad de plaat.
0: Raad de plaat. Ja, dames en heren, het concept is eigenlijk heel simpel. Wij hebben van de huisband hebben wij een aantal hints gekregen van een liedje. Dat liedje hebben zij uit elkaar getrokken in verschillende instrumenten. En het is aan ons om zoveel, of zo min mogelijk instrumenten eigenlijk te gebruiken om het liedje te raden. De hints voor vandaag. Een liedje uit 2004. Op YouTube heeft hij een aantal views van 1,3 miljard. En hij zou makkelijk moeten zijn. Nou zijn we natuurlijk niet met de bezetting die we normaal hebben om het liedje te raden. Dus er is wat meer een challenge voor ons om het inderdaad te raden. Maar ik gok dat we dat wel kunnen. Volgens mij was Amansa ook zo slim om er eentje toen te raden. Dus we hebben goede hoop vanavond. We gaan de streak gewoon doorzetten dat we het halen. Doe thuis ook lekker mee. Ga met z'n allen even om de radio zitten en ga even goed luisteren. Want dan kunnen jullie hem thuis ook raden. Nog vragen?
1: Nee.
0: Nee? Nee.
1: Mooi. Let's go.
0: Dan gaan we gewoon luisteren en dan ben ik benieuwd of we hem kunnen raden. We beginnen met de drum en bass. Dat is dan weer een beetje jouw straat.
1: Ja, riemen gelijk, ja!
3: Yeah. Oh.

0: Dun, dun, dun, dun. Ik denk dat dat stukje, dat dat ons zometeen op weg gaat houden. Dat, ja. Dun, dun, dun, dun.
1: Ik heb geen idee, man.
0: Ik ook niet. Iemand enige?
2: Nee.
0: Nee? Nee?
3: Ja, het klinkt op zich bekend, maar ik weet het niet van af.
2: Ja. 1,3 miljard. Ja, er zal wel iets van herkenning in zitten dan.
0: Ja.

0: Ja, maar goed, tegenwoordig wordt alles natuurlijk mega veel beluisterd op YouTube. 2004, dus dan denk ik dat we toch een beetje richting de... Ja, wat zal het zijn? Een beetje de Britney Spears, de Black Eyed Peas.
1: Ja, denk ik, ja.
2: Zou kunnen.
3: Nou, ga verder.
0: We gaan verder. Volgende, Strings erbij. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Is dit Somewhere Over the Rainbow? Nee? Nee.
0: Staat er een Rhythm and Blues versie van?
2: Doe er nog wel bij.
0: Ja, ik denk niet Somewhere Over... Nee. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Er rinkelt ergens een belletje, maar...
1: Heel ver weg zit hij, maar...
0: Nou, ja. Ik doe nog één keer deze, even met de piano erbij. Oh, ja. Ik weet het volgens mij. Volgens mij is dit Lonely van Akon.
2: Ja.
1: Is dat zo?
0: Lonely. Ja. Lonely. Ja, I'm a lonely. Ja! Lekker, dat was hem. Wacht, heb ik ook een dingetje van. Die vergeet ik elke keer klaar te zetten. Oh, verkeerde.
2: Ja, kan gebeuren.
0: Kan gebeuren, deze. Ja. Dames en heren, we hebben hem. Ja, toen ik dat pianotje hoorde, toen ging er wel een belletje rinkelen. Maar ging even een pianotje tringelen. Akon met Lonely. Nou, dat is op zich, dat spreekt best wel voor zich, toch?
1: Lonely.
0: I am so lonely. I have nobody for my own. Nou goed, ik denk dat we Akon
1: het...
0: Akon kan het denk ik even verder zingen.
1: Ja.
0: Het liedje van vandaag, gemaakt door de huisband Akon en Lonely.

0: now. Turn me up. Turn me up. Yo. Father from Kanye West featuring Travis Scott. Yeah. Yeah. En Travis Scott, die staat natuurlijk bekend om de autotune.
1: Maar, wie staat er nog meer?
0: Wie staat er nog meer? En daar kwam ineens een ingeving van Ruben Dekker. Ik zei, ik stuurde een appje naar Ruben. Ik zeg, Ruben, Rick is er niet. Ik zeg, bij deze promoveer ik jou tot Hare Majesteit tijdelijke Rick de Beer. Ja. En ineens begon...
1: Invalbeer.
0: Invalbeer. En ineens begon er... Ineens begon er een soort tandwieltje te draaien bij Ruben. En die dacht in één keer, hey, ik heb ineens een heel goed idee. Ik ga verzoekjes aanvragen. Ja, en niet zomaar een verzoekje, want er zat helemaal een dingetje omheen gelijk.
1: Ja. En dan niet zozeer een verzoekje, maar een tijdje terug, ik denk een maandje of...
2: Nee. Heb jij een plaat met een verhaal?
1: Ja, maar ik denk een maandje of twee, drie, vier...
2: Gaat wel erg ver terug in de tijd nu.
0: Schuin nog kijken
1: maar
0: naar de boekhouder.
1: Maar toen was er een bass bootcamp.
0: Een bass bootcamp?
1: Ja, met allemaal dubstep artiesten.
2: Ja. Yeah.
1: Ik zal ze even opnoemen. In ieder geval, Lange Holo.
2: Ja. Yeah. Ik zie echt een verbaasde blik naast jou.
0: Volgens mij ben jij ergens geweest.
1: Nee. Ik heb dat...
0: Het stond niet in de agenda in ieder geval.
1: Nee, maar ik heb dat aan jou laten zien. Toen zei ik nog van... het zou wel vet zijn als dit ooit uitkomt. Want ik had niet gedacht dat het uit zou komen.
2: Yeah.
1: Met Nightmare Company, Samplifier, Lange Holo, Ivory en dus ook T-Pain.
0: T-Pain
1: maakt wat voor muziek?
0: Ja,
1: althans een van zijn bekendste nummers is.
0: Gewoon rapnummers.
1: Ja,
0: en hij heeft een van zijn bekendste nummers is met Pitbull. Dat is deze.
1: Hey baby girl, what you doing tonight?
2: I wanna see what you got in store. Beetje autotune.
0: Ja, beetje. T-Pain is autotune.
1: Maar dit is T-Pain. Iedereen kent dit, toch?
0: Ja.
1: Nou. Toen ging hij dus met al die dubstep artiesten, gingen ze muziek maken. Bass bootcamp. Ze hebben dat gelivestreamd.
2: Ja.
1: Dus iedereen kon dat... Zie je inderdaad TikTok, Insta, alles ging helemaal over die bass bootcamp van het gereleased worden. En, nou, is daarvan één tune gereleased.
0: Oh!
1: Dus
0: het
1: is T-Pain op dubstep.
0: Dubstep?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Met Diesel.
0: Ja, voor mij zegt het niks, maar...
1: Ja, Diesel ken je wel.
2: Heb je ook een versie met benzine?
1: DJ Diesel.
2: Of met LPG.
0: DJ E5.
1: Maar DJ Diesel kennen jullie wel. Dat is deze.
2: Power.
1: Nee, dat is, kijk, dat is...
0: We gaan even zoeken op zijn telefoon.
1: Ja,
0: voor de mensen thuis hebben ze niet zoveel.
1: Shaquille O'Neal is dat.
0: Oh!
1: Dat is DJ Diesel.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat zeg ik wel.
1: Victor die heet, maar dat is hij. Ja. Dus die man is 6 meter.
0: Ja, als hij in de studio in komt, dan neemt hij en de plafondplaten neemt hij mee. En de kozijn komt eruit.
1: Maar goed, dus die tune is gereleased. En ik dacht, dat is even leuk.
0: Dan gaan we even die even draaien.
2: Doe hem even.

0: Zo.
1: Nou, de energie zit er in ieder geval weer hoog in. Dacht ik zo. Of niet?
0: Jazeker.
1: Jazeker. Ja, je mist toch een beetje heen en weer spel. Wat ik met Rick de Beer wel heb. Je merkt wel, je moet er wel nog
0: in. Ja, nee, maar ik ben ook alvast bezig voor zometeen.
1: Voor zometeen? Dat gaan we zometeen doen dan?
0: Geen idee.
1: Nee?
0: Ik heb geen idee.
1: Je hebt geen idee wat we van 7 tot 8 gaan doen?
0: Ik heb geen idee.
1: Oh, ik heb wel. We gaan namelijk weer een WK-specialtje doen.
0: Niet?
1: Ja, zeker weet. Ik heb even... Wacht, heb ik hem nog? Ik heb hem niet meer. Ik had... Dat ben je niet!
2: Ah, oh, nee.
1: Die is kwijt.
2: Zijn die over?
1: Ja, kwijt.
2: Dat is jammer.
1: Oh, zon. Die staan ook niet bij jou erbij te vallen? Nee. Oké, maar niet. We gaan inderdaad zometeen weer een WK-analyse doen. We hebben veel te bespreken. We gaan zometeen nog even een duidelijker overzicht doen. We gaan een WK-liedje draaien. We gaan een terugblik doen over de uitslagen, de grootste verrassingen en de opvallende momenten. Nou, die zijn er echt wel om te bespreken.
0: Dat denk ik ook wel.
2: Zeker van de afgelopen paar weken.
1: Ja, dan gaan we nog even kijken naar de Eredivisie-spelers, hoe die het doen. En we hebben nog een voorspelling. En dat is een voorspelling over de huidige speelronde die is aangekomen. Dat zijn best wel belangrijke ronden. Daar gaan we een rat voor laten rijden. Nou goed, komt allemaal straks wel. Stefan, onze razende reporter, die is natuurlijk ook weer de straat op geweest. Het enige nadeel is dat wij ons programma draaien nadat de wedstrijd Nederland-Tunesië is geweest. Hebben jullie hem live gezien? Of hebben jullie,
0: Jazeker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, lekker.
2: Ja, ik heb hem ook live gezien.
1: Oh?
2: In de arena.
1: In de arena? Oh, jij ging naar de toppers.
0: Dat was toch die andere?
1: Dat was toch tegen Zweden? Dat was tegen Zweden.
2: Oh ja, Nederland-Tunesië was natuurlijk afgelopen vrijdag.
1: Donderdag op vrijdag.
2: Ja. Nee, die heb ik niet gezien.
1: Nee, nou, ik ook niet, maar we hebben weer de uitslag gekeken. En Stefan, onze razende reporter, die ging weer de straat op om te vragen aan de mensen op de Eimond wat zij van de voorlopige opstelling vonden die Koeman erin wou zetten. Natuurlijk is dat de opstelling waar ze ook uiteindelijk mee gespeeld hebben. Blablabla. De uitslag is al bekend. Maar voor de mensen die benieuwd zijn, dit is dus hoe de Eimond erover dacht.
3: Welkom bij Bondscoaches uit de Eimond. We hebben hier een line-up staan die hoogwaarschijnlijk gebruikt gaat worden door Ronald Koeman in het aankomende duel tegen Tunesië. En we gaan dus even aan voorbijgangers vragen wat zij ervan vinden. Bent u het er helemaal mee eens?
4: Nou, dan moet ik even kijken.
5: Ja, ik zou hier denk ik niks meer aan veranderen.
3: Nee?
5: Of misschien, misschien een andere keeper.
4: Zo te zien, hij ziet er wel goed uit.
3: Wie zou je als keeper nemen dan?
5: Ja, nu val ik door de mand. Ik weet niet, wie is er mee? Is Vlekken mee?
3: Vlekken is mee, Bart Verbrugge en Robin Roes.
5: Verbrugge is ook wel goed.
6: Ik zie liever nog iemand anders erbij, maar die mag niet mee.
3: Wie is er niet?
6: Die is niet mee.
3: Wie wilt u er nog bij?
6: Thean.
3: Waarom wilt u Kai Thean mee?
6: Waarom Thean erbij wil? Thean is gewoon goed.
7: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Kijk je op lubberswonen.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.
1: Jawel, jawel, dames en heren. Goedenavond. Welkom hier terug bij de Rick en Rick Show bij Mond 360 105.4 FM. En we gaan er weer een leuke uitzending van maken. Niet zomaar een uitzending, want het is tijd voor niks minder en niks meer dan de Rick en Rick Show WK Analyse.
2: Special.
1: Oh, let's go. Special. WK Special Analyse. En ik heb natuurlijk deze hele mooie uuropener. Maar ik heb ooit wat anders gemaakt. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren dat ik dat naar je gestuurd had.
3: Ja.
1: Dat klonk

0: is weer een paar weken verder sinds we gestart zijn met het WK. En dat betekent dat we genoeg te bespreken hebben. Helemaal omdat we er vorige week natuurlijk ook niet waren. En aan wie kunnen we dat beter overlaten dan aan onze goede WK-analist Ruben Dekker.
1: Hallo.
0: Hallo. Ruben, wat staat er allemaal op de planning vandaag?
1: Wij gaan terugblikken.
0: Ja.
1: En niet een week, maar 2 weken.
0: Zo!
1: Want, waarom? We waren er niet.
0: We waren er niet.
1: Er is ook gebeurd.
0: We hebben wat in te halen.
1: Ja. Er zijn een paar grote verrassingen geweest.
0: Zeker.
1: De groepswinnaars zijn bekend. Althans, bijna allemaal. Er moeten nog 6 wedstrijden gespeeld worden.
0: Ja.
1: Vandaag.
0: Ja.
1: Begint met vanavond nog 2. MO. Om 11 uur. 2 potjes. En vannacht nog 4. Dan is alles bekend.
0: Dan is alles bekend.
1: Morgen begint het. Begint de laatste ronde van 32.
0: Ja. Ja, dan hebben we nog een hele hoop te bespreken.
1: Jazeker.
0: En ik had toen de vorige keer.
1: Ja.
0: Had ik een heel handig saaitje wat ik bij me kon houden voor het bespreken van.
1: Ja, maar je kan ook een andere pakken.
0: Ja. Ik heb hem.
1: Even meer?
0: Ik heb hem weer. Hij staat weer klaar. Ik ben er in ieder geval klaar voor. We gaan als eerste natuurlijk even een nummertje draaien. En niet zomaar een nummertje, want dat zijn dus nummertjes die wij omtrent de WK gaan doen.
1: De WK. De WK-special.
0: De WK-special nummertjes. Ja. En nou had ik dus een hele mooie lijst. Die had ik bewerkt thuis. Die had ik gedownload en klaargezet. Alleen ik ben vergeten hem te uploaden, zie ik nu. Dus ik heb. Ik moet even.
1: Dus het ging even niet.
0: Het gaat even niet zoals het moet. Maar, nou weet ik natuurlijk waar ik hem wel kan vinden. Is er een bepaald nummertje wat je wil horen?
1: Ja.
0: Welke?
1: Ik wil beginnen met de nieuwste van Shakira.
0: Oh, Shakira.
1: Die hoor je als jullie. Hebben jullie een paar wedstrijden gekeken?
0: Ik heb wel wat gekeken. Ja? Is dat Die Die?
1: Ja.
0: Nou. En we kunnen nog kiezen uit de normale, de Clean Bandit remix of de Spinal remix.
1: Nee, gewoon de normale.
0: Gewoon
2: de original. De grande originale.
0: Oh, ja. Dat is de verkeerde.
1: Oh.
0: Ja, hij moet niet hier afspelen. Hij moet hier afspelen.

0: Die Die. Shakira. Burnerboy. Ja, dat is het nummertje wat Shakira toch voor dit WK ook nog gemaakt heeft. Ondanks dat het niet het nummer is waar ze natuurlijk voor betaald wordt in dat opzicht. Wel een leuk nummertje om te draaien. Zeker. Zo. We hebben een hele hoop te bespreken.
1: Zo is dat.
0: Waar gaan we mee beginnen?
1: Wij gaan beginnen met... Maak ik even terug naar mijn overzicht. We hebben even een kort overzicht.
0: Ja.
1: Nou goed, de laatste uitzending was uit mijn hoofd.
0: 2 weken terug, dat was op 13
1: nou,
0: juni.
1: Ik heb hier een klein overzichtje vanaf de 13e tot vandaag.
0: Nou, ben benieuwd. Throw it away.
1: Nou, het toernooi is van start gegaan. Gastland Mexico, die opende. Ja. Hebben we dat allemaal gekeken?
0: Nee.
1: Nee, jij ook niet?
0: Nee.
1: Oh. Nou, valt me tegen. Waarom niet?
2: Moet ik even heel hard nadenken. Volgens mij heb ik hem gewoon laten schieten. Dat ik zoiets had van, ik vind het niet interessant.
1: Nou, dat kan. Dat. Nou goed, het was eerst de WK met 48 landen. Nederland begon met een 2-2 gelijkspel. De groepsfase komt op gang. Dat was de 17e tot de 21ste. Nederland won opeens met...
0: Ja, ik weet het.
1: Jullie hebben geen idee?
0: 5-1.
1: 5-1 van Zweden.
0: Ja.
1: Ja?
0: Als jij zat in de arena. Ja. Zat hij net te vertellen.
2: Ja, dan moet even mijn koptelefoon houden, want ik hoor het niet zo heel goed.
1: Moet ik hem even zetten voor?
0: Ja. Ik weet even niet welke het is.
2: Ja, het hoeft niet knijterhard, maar...
1: Wacht, het is voor mij deze.
2: Het is harder.
1: Gebeurt er wat nu?
2: Nee.
1: Hallo?
2: Ja, de muziek is weg. Dat doe ik niet.
1: Gebeurt er wat? Hallo? Gebeurt er wat?
2: Ja, dit is goed genoeg zo.
1: Ja?
2: Ja.
0: Mooi, prima.
1: Oh. Nou, mooi.
0: Echt van die stoel afblijven.
2: Ja. 5-1 van Zweden, ja.
1: Ja, 5-1
2: in de arena. Het was een heel mooi sfeertje daar.
1: Ja. Ja, dat was bizar, hè?
2: Dat was echt bizar.
1: Ik had het niet verwacht. Nou goed. Curaçao pakt een historisch punt.
0: Ja.
1: Waarom historisch? Dit is de eerste keer ooit dat ze mee hebben gaan aan een wereldkampioenschap voetbal.
2: En die hebben ze gewonnen in de wedstrijd?
1: Nee, 0-0.
2: Oh, 0-0.
1: Ja.
2: Maar wel een mooie... wat is het? Primeur voor het land.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, toch?
1: En nog natuurlijk een goaltje gemaakt tegen Duitsland. Ja, de favorieten die zijn allemaal sterk begonnen. Brazilië, Argentinië, Frankrijk, Portugal. Nou, hadden we op zich ook niet anders verwacht. Weliswaar dat Argentinië weer beschermd wordt door de scheidsrechters. Dat is een ander verhaal.
0: Dat is een andere discussie.
1: Dat is een andere discussie.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Argentinië heeft zich natuurlijk vroegtijdig geplaatst voor de knock-outfase. Spanje was daarentegen wel slecht begonnen.
0: Ja,
1: maar goed,
0: zeker.
1: Door de ruime overwinning op Saudi zijn ze even goed gewoon geplaatst. Gaan ze door.
0: Hoeveel?
1: En met hoeveel ze gewonnen hadden.
0: Ja.
1: Dat weet ik even zo.
0: 4-0.
1: 4-0, dat was het. Dankjewel. Ja, de Verenigde Staten. Die waren ook snel gekwalificeerd.
0: Vrienden.
1: Had ik niet verwacht.
0: Ja, thuisland, hè?
1: Ja, had ik niet verwacht. Ik dacht niet dat ze zo goed zouden zijn.
0: Nee?
1: Nee, had ik niet gedacht. Nee, nee, nee. Nou goed, Australië bleef nog in de race. Maar ja, zodat ook... gebleven zijn, dat horen we zo. Gaan we verder. Periode van 25, 26. Dus daar zijn we ongeveer. Nu zo'n beetje.
0: Ja, bijna.
1: Nou, Nederland heeft gewonnen. 3-1 tegen Tunesië. Zijn als groepswinnaar geëindigd. En we spelen de volgende wedstrijd tegen Marokko om 3 uur.
2: Dat wordt de wedstrijd, jongen. Oh.
1: Ja, 3 uur. 3 uur maar goed, we zijn niet kansloos. Zeker niet.
0: Nee.
1: Zeker niet.
3: Gaan jullie kijken?
0: Nou, dat weet ik nog niet.
2: Ja, hoe laat is die wedstrijd?
1: Ja, 3 uur s'nachts, man.
2: 3 uur s'nachts ook weer. Ja, wat een tijd, joh.
1: Ja. Maar goed, weet je, kijk, heel eerlijk, hè. Iedereen zegt wel van... Kijk, niks te nadenken dan Marokko, hè. Ze hebben goede spelers, eerlijk is eerlijk.
2: Tuurlijk.
1: Alleen, het wordt ook een beetje uitvergroot. Omdat, als je hebt gekeken naar Brazilië, Marokko...
2: Mm-hmm.
1: Ja. Hè, het is natuurlijk wel eens een beetje als-als verhaal. Maar ja, als die keeper niet zo ver voor het doel gestaan had... En als het middenveld beter gepositioneerd was, hadden ze die wedstrijd nooit gewonnen.
0: Ja.
1: Althans, gelijk gespeeld. Het was gelijk spelletje. Maar dan was het nooit gelijk geweest, snap je? Dus het is ook een beetje, nou scheen het ook een beetje dubieus in de laatste wedstrijd. Ik heb hem niet gezien, want het was op een bijzonder late tijd. Maar analyses waren dat ook een beetje bijzonder. Het was op 2-2, hè? Haiti, Marokko.
0: Ja.
1: Het is 4-2 geworden uiteindelijk, maar het heeft heel lang 2-2 gestaan.
2: En alle steden die zijn nog heel?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja? Wist voor zover ik weet.
2: Oké, okay. Nee, prima.
1: Nou goed, de grootste verrassing was Ecuador boven Duitsland. Hebben jullie gezien?
0: Nee.
2: Nee.
1: 2-1.
2: Voor?
1: Ja, Ecuador.
0: Ecuador.
2: Ecuador?
1: Ja,
2: wat?
1: Ja. Ze waren echt beter. Ze waren echt heel veel beter.
0: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Nou, daardoor heeft Duitsland minder punten dan Nederland.
1: Ja.
0: Ja, want Duitsland heeft 6 punten ja. En wij hebben er 7.
1: Ja, inderdaad. Oeh. En daardoor is Ecuador waarschijnlijk ook door naar de volgende ronde.
0: Ja, maar dat moet nog even gespeeld worden.
1: Ja, en nog een paar wedstrijdjes die gespeeld moeten worden. Maar, ja.
0: En Ecuador
1: en
0: moet
1: doelsaldo ben je best.
0: Tegen wie moet Ecuador?
1: Is dat niet bekend volgens mij?
0: Nee.
1: Nee, want je hebt nu... Als je kijkt, ja, er staat de 16e finale, maar dat klopt alleen niet. Maar het is de laatste 32.
0: Oh, ja. Nee.
1: Althans, doe je dan wel 16e finale. Maar goed. Dus de laatste 32. Hè. Maar, even kijken. Die staat er nog niet tussen.
0: Nee.
1: Dus deze wedstrijd moet ook nog gespeeld worden, die je nu ziet. Dus Kroatië, Ghana, Panama, Engeland, Colombia, Portugal, Congo, Oezbekistan, Algerije, Oostenrijk en Jordanië, Argentinië.
0: Zeker. Ja, goed.
1: Argentinië wint wel. Oostenrijk denk ik ook wel. Nu haal je hem weg. Dat vind ik niet leuk.
0: Excuus.
1: Weet niet. Engeland wint ook wel. Kroatië wint wel. Congo, zal die winnen?
0: Congo tegen Oezbekistan? Ja, denk ik wel. Ja. Ja.
1: Colombia, Portugal?
0: Ja, Portugal.
2: Portugal, ja.
0: Ja, ja, weet je wat het is?
1: Ja, ik denk Colombia.
0: Ik heb dus een beetje het idee dat Portugal een beetje speelt met een soort mascotte. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, niet echt mascotte, maar 12e...
0: Ja, want Ronaldo wordt gewoon neergezet van... joh, ga jij eens even een doelpunt maken. Hier heb je een bal. Doe maar even. Even leuk. Ja, prima. Nou, heb je er weer één. Mooi. Kan weer even mooi zijn.
1: Alleen, het draait wel een beetje veel om Ronaldo. Hè?
0: Ja, een beetje te veel.
1: Als je kijkt naar...
2: Maar dat heb je toch ook met Argentinië, met Messi?
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben.
0: Dat vind ik een pijnlijk onderwerp.
1: Nou, weet je wat het is? Heel eerlijk, Messi had eigenlijk gewoon rood moeten hebben in de eerste wedstrijd. Heeft hij niet gehad, geen kaart, helemaal niks.
0: Zoals altijd.
1: En dus, al had Messi rood gehad, had hij die wedstrijd dan gewonnen?
2: Dat, geen idee. Dat is de vraag.
1: Hij had wel 3 ingelegd, hè? Dus, snap je?
0: Hij had ook weg kunnen zijn.
1: Snap je?
0: Ja.
1: De wedstrijd daarna hebben ze ook gewonnen. Door wie? Wie heeft er gescoord? Ook Messi. Dus je kan je ook afvragen, wat als hij die rode kaart wel gewoon gehad had, die hij had moeten krijgen, had denk ik Argentinië niet eens doorgegaan.
2: Ja.
1: Ja, misschien als beste derde, maar niet als eerst hoor.
2: Nee.
1: Dus je kan je afvragen, worden ze weer beschermd?
0: En ja.
1: Ze zitten ook aan de makkelijke kant van de poelen.
2: Dat is waar.
0: Ja.
1: Ze ontlopen alle moeilijke landen. De volgende ronde is tegen Kaapverdië.
2: Nou, die gaan ze wel winnen, zou je zeggen.
1: Ja, wel knap hoor, dat Kaapverdië zo ver komt.
2: Zeker.
1: Maar tegen Kaapverdië, dat is op papier, zou Argentinië dat natuurlijk gewoon moeten winnen.
2: Ga je er geld op inzetten?
1: Nee. Maar Spanje ook, hè, trouwens.
0: Ik wou net zeggen, er gebeuren...
1: Maar Spanje is ook rare van Kaapverdië. Dus je weet het niet. Maar ja, we gaan het zien. Het is in ieder geval te makkelijk voor Argentinië deze keer.
0: Ja.
1: Net als 22.
0: Ja. Hebben we nog grote verrassingen?
1: Ja, daar was ik mee bezig.
0: Oh, sorry. Ja, ik geloof op de zaak.
1: De ruime 5-1 overwinning.
0: Ja.
1: En dat Duitsland toch best wel moeilijk had deze groepsfase.
0: Ja, het ging niet vanzelf.
1: Ging niet...
0: Nee.
1: Ging niet van een gemakkie, zeg maar.
0: Nee.
1: Nee, nee. Tot vreugde van Amanza.
3: En zoals voorspeld.
0: En zoals voorspeld. Oké.
1: Nou, er zijn nog wat blessures.
0: Ja.
1: Bij Spanje. Jeremy Pino en Nico Williams. Pino schijnt zijn sleutelbeen gebroken te hebben. En dus helemaal niet meer mee te spelen. En Nico Williams had issues met
2: iets.
1: Iets, ik weet niet precies. Maar dan gingen ze dus kijken of hij dus kan spelen. Nou, er zijn twijfels over de fitheid van Mohamed Salah. En er is een speler van België geschorst. Na een rode kaart.
0: Geschorst?
2: Daar wilde ik op inhaken inderdaad.
0: Ja.
2: Er was een wedstrijd met een rode kaart.
1: Ja. Ja. Nou, niet één. Er waren heel veel wedstrijden. Ik denk het record was, volgens mij, van WK 22 was 6 rode kaarten.
0: Ja.
1: 5 of 6 of zo.
2: Nee, die hebben ze al overschreden.
1: Ja, al lang al. Sommige wedstrijden vallen gewoon 3 rode kaarten.
0: Ja.
1: Door de openingswedstrijd al, hè? 3 rode kaarten.
2: Jeeuwig.
0: Ja. Goed. Zometeen gaan we door naar de Eredivisie spelers.
1: Ja.
0: We gaan eens eerst even een nummer doen. En ik ga niet zomaar een nummer doen. Want niet alleen de Nederlanders staan bekend in Amerika om de grote feesten en de grote opkomst en de hele parades en weet ik veel wat. Maar welk land staat nog steeds ook best wel hoog aangeschreven?
1: In
0: Amerika, die zeg maar ook feesten viert en dat soort dingen.
2: Geen idee.
0: Tartan Army, zegt dat iets?
2: Nee.
0: Schotland.
1: Oh, in Schotland. Ja, je had al bier opgedronken, toch?
0: Ja, die had al bier opgedronken.
2: Oh ja, dat is ja. Dus was dat.
0: Ja, en de Tartan Army heeft natuurlijk ook een liedje. En ik ga hem er gewoon even in gooien. Want ik vind het fantastisch dat die Schotten gewoon... al het bier opzuipen en dat soort dingen. We gaan even luisteren naar Scotland's on Fire.

0: Scotland's on fire van de Tartan Army. Die natuurlijk het WK ondertussen ook op de kop zetten. Hartstikke lekker. Wat is op de planning? Wat?
1: Ja, ik vond het wel heel grappig klinken.
0: Ja, nee, dat hoort eraf toe.
1: Ja, ja. Even een Eredivisie Watch.
0: Ja.
1: Even voor je laden.
0: Even voor je laden.
1: Wanneer zullen we teruggaan?
0: Wat zei je?
1: Tot wanneer zullen we teruggaan?
0: Goeie vraag. Nederland vorige week? Zaterdag?
1: Dat was tegen...
0: Zweden.
1: Zweden.
0: De 20ste.
1: We moeten er van de boven.
0: Ja, voor de mensen die niet weten wat de Eredivisie-analyse inhoudt. We hebben een x-aantal spelers uit de Eredivisie. Dat wil betekenen dat is de Nederlandse competitie. Als ik het goed zeg. De hoogste Nederlandse competitie, toch? Ja. Daarvan zitten natuurlijk spelers. Die komen ook uit het buitenland en dat soort dingen. Die spelen gewoon in Nederland hun spelletjes. Bij PSV, bij Ajax, bij Feyenoord, bij whatever. Maar die zijn natuurlijk nu een soort van uitgezonden naar hun land van herkomst. Ja, om daar te spelen. En we gaan eens even kijken hoe die het doen. Of ze net zo goed spelen in de Eredivisie. Als dat ze ineens voor eigen land moeten doen.
1: Dus jij wil beginnen bij Nederland-Zweden. En dan gewoon terug naar vandaag.
0: Ja.
1: Okay. Nou, is goed. Dan beginnen we bij Guus Til en Wout Weghorst. Nou, Weghorst niet gespeeld. Nee. Guus Til is ingevallen. 31 minuutjes. Alleen geen goal gemaakt. Jammer. Nou, bij Ecuador Curaçao hebben we natuurlijk een hele hoop Eredivisie-spelers meegespeeld.
0: Ja.
1: Want ja, er spelen al gewoon namelijk heel veel Eredivisie-spelers voor Curaçao.
0: Ja.
1: Dan ga ik eens even kijken. Daar heb ik even kijken. Obispo van PSV, 90 minuten gespeeld. Boranus, 90 minuten gespeeld. Bakuna, 75 minuten gespeeld. En de rest op de bank gebleven.
0: Jammer.
1: Dan hebben we Tunesië, Japan. Er spelen ook een aantal Eredivisie spelers. Dan hebben we Ueda van Feyenoord. 84 minuten gespeeld, 2 doelpunten en een assist.
0: Kijk eens.
1: Dan hebben we Itakura. 90 minuten gespeeld, basis en de aanvoerder speelt bij Ajax. Assistie, aanvoerdertje. Goed hoor. Dan hebben we Takehiro Tomiyasu. Speelde bij Ajax. Althans tot volgens mij dinsdag. Dan wordt zijn contract is over. Ja. Dus dan is hij geen Ajax-speler meer. Maar tot voor als nu nog is hij Ajax-speler.
0: Zelfs als Weghorst, hè?
1: Ja, maar die heeft contract getekend, hè? Bij Twente.
0: Bij Twente.
1: Ja.
0: Sorry, even tussendoor. WK.
1: Ogawa, niet gespeeld. Dan gaan wij naar Uruguay, Cape Verde. Daar heeft Monteiro gespeeld. Speelde PEC Zwolle, 80 minuutjes. Gaan we naar Nieuw-Zeeland, Egypte. Daar heeft Ryan Thomas gespeeld. Invaller, 14 minuutjes gespeeld. Geen goal, geen assist. Jammer.
0: Zonde.
1: Argentinië, Australië. Oostenrijk, sorry. Verder. Argentinië, Oostenrijk. Paul Wanner, PSV. 68 minuutjes gespeeld. Ook geen goal, ook geen assist.
0: Jammer.
1: Frankrijk, Irak. Daar heeft Zidane Iqbal. Speelde bij Utrecht, 90 minuutjes gespeeld. Ook geen goal. Of geen assist. Dan gaan we naar Jordanië, Algerije. Daar heeft Feyenoorder Hajmoussa 14 minuutjes gespeeld. En daar heeft Zerouki bij Twente 45 minuutjes gespeeld. En een gele kaart gekregen.
0: Hoppatee. In
1: kaartje.
0: De pocket.
1: Lekker. Bij Panama, Kroatië hebben ook 2 Eredivisie-spelers gespeeld. Perisic bij PSV 90 minuutjes. En Sutalo bij Ajax ook 90 minuutjes. Dan hebben wij Bosnië en Qatar. Daar heeft iemand met een hele moeilijke naam. Ga ik proberen het uit te spreken.
0: Ja, doe je best.
1: Bajraktarević.
0: Oh ja. Welke land komt hier?
1: Bajraktarević. Ik denk dat deze voor Bosnië. Deze speelt voor Bosnië.
0: Ja.
1: 90 minuutjes, speel op PSV. Dan hebben wij Marokko, Haiti. Daar heeft Saibari gespeeld. 70 minuutjes, doelpuntje gemaakt. En Salah Eddin speelt PSV, 83 minuutjes gespeeld. Dan Zuid-Afrika, Zuid-Korea. Daar heeft Wang gespeeld, speelde Feyenoord, 90 minuutjes. Tsjechië, Mexico. Daar heeft Kovar gespeeld, 90 minuten. En Chavez speelt bij AZ,

0: Ja. Kun je nagaan wat er dan verandert? Ja, 10 spelers van PSV zijn naar het WK.
1: Mooi.
0: Wisten jullie trouwens dat City, Manchester City,
1: ja,
0: met 19 spelers de grootste
2: vertegenwoordiger is?
0: De grootste vertegenwoordiger, ja.
2: Damn.
0: Ja, bizar, hè?
2: Ja.
0: Nou, dan hebben we Tunesië in Nederland.
2: Zeker.
0: Ja, daar hebben we geen Eredivisie spelers gespeeld.
2: Nou.
0: Nou, zijn we daar snel klaar mee. Japan-Zweden zijn we weer. Daar heeft Ueda gespeeld, 66 minuutjes. Wat daarna weer gespeeld, 15 minuutjes. Itakura, 39 minuutjes. Toen is hij gewisseld. En daar heeft Ogawa gespeeld, ook 24 minuutjes. Dan hebben wij nog Paraguay, Australië. Daar heeft Jordan Bos, spelend bij Feyenoord, 9 minuten gespeeld. En daar heeft weer iemand met een hele mooie naam.
2: Ja.
0: Rustic.
2: Denk
0: ik dat je het zo uitspreekt.
2: Nou. Even kijken, fact checken.
0: Nou. Ik denk dat je het zo uitspreekt.
2: Nou.
0: 32 minuten gespeeld, geen goal, geen kaart. Dan hebben wij Turkije, Amerika. Daar heeft Dest gespeeld. En Peppi, allebei bij PSV. Peppi heeft 9 minuten gespeeld. En Dest ingevallen 14 minuutjes. Dan hebben wij Senegal, Irak. Dan hebben we Iqbal. Die is gewisseld, geen goal. Geen kaart, geen assist. Dan hebben wij weer Kaverdië, Saudi-Arabië.
2: De lijst, jongen.
0: Ja, het is bizar, hè?
2: Juist.
0: Zal ik even kijken of nog iemand gescoord heeft?
2: Ja, kijk maar even voor de doelpunten. Anders...
0: Nee, dat was het.
2: Nou, nee, mooi.
0: Dit waren okay, alle eerdere spelers.
2: Anders zijn we tot morgenochtend nog beter met je lijst.
0: Dit was het.
2: Het was het. Oké, okay, ja, mooi. Mooi.
0: Zijn er toch hoop, hè?
2: Ja, dat is veel. Eredivisie spelers. Niet normaal. We gaan even een liedje draaien. En Tim die kwam ineens met een verzoekje. En die zegt, ik wil een liedje horen. Want die kwam helemaal in de WK-stemming. En toen zei hij in één keer van, ja, ik wil Liberté horen. Van Parla en Pardoes. Heb je nog een speciale reden, Tim? Of gewoon horen?
3: Ik vind, als je deze hoort in het stadion, dan is het echt gewoon een lekkere stadionbeuken. Dat is gewoon nice.
2: Knallen.
0: Een stadionbeuken.
2: Stadionbeuken. En wat gaan we daarna doen? Wat komt, wat?
0: Over stadionbeuken gesproken.
2: Ja.
0: Als Nederland scoort, hoor je toch zo'n liedje.
2: Ja.
0: Daar wil ik een stadionbeuken van.
2: Ja? Welk liedje is dat?
0: Ja, dat is volgens mij, is dat Nederland, oh Nederland. Maar dan is hij, zeg maar,
2: beuker.
0: Ja.
2: Oké. Grappig.
3: Oké.
2: Ja.
3: Hij moet zeggen in de arena, elke keer als hij niet gescoord was, dat is een stukje van Avicii.
2: Avicii. Oh ja, die komt ook wel vaak voor. We gaan even de stadionbeuker aanzetten. Liberté van Paraguay en Pardoes. En wat gaan we daarna doen, Ruben? Wat staat er op de planning?
0: Daarna gaan wij onze voorspellingen van het rad en een nieuwe maken.
2: En een nieuwe, zeker. Ook heel belangrijk. Blijf luisteren. WK-analyse, WK-special, Rick Show. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En we gaan zo meteen weer verder.

0: Liberté! Van Parda en Pardoes. Een echte stadionbeuker, zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Zoals meneer De Wit dat zo mooi omschreef.
0: Stadionbeuker.
2: Stadionbeuker.
0: Stadionbeuker. Knaller. Dikke, vette burger.
1: Ik kan vertellen.
0: Jij kan vertellen.
1: Dat de vorige wedstrijden die wij moesten voorspellen.
0: Ja?
1: Dat waren. Hij doet even niet wat hij wil. Hallo?
0: Hij is even kapot. We hebben natuurlijk een voorspelling. We hebben een rat lopen bij de WK special. Moeten we voorspelling doen? Kunnen wij punten mee verdienen? 3 punten voor de exacte uitslag. 1 punt voor de juiste winnaar. Of gelijkspel. En 0 punten als je het fout hebt.
1: Ja. En 3 punten voor de winnaar, heb je gezegd?
0: Ja, 3 punten okay. Voor de exacte uitslag.
1: Wij moesten voorspellen.
0: Ja.
1: Iran, Nieuw-Zeeland. En Haiti, Schotland. Nou kan ik vertellen dat bij Iran, Nieuw-Zeeland. Helemaal niemand.
0: Niemand?
1: Dat goed had.
0: Oei, oei, oei, oei, oei.
1: Want dat is geworden.
0: Wacht even. Ja. Zij Iran, Nieuw-Zeeland?
1: Ja, Iran, Nieuw-Zeeland.
0: Waar? Daar. 2-2.
1: Ja.
0: Gelijkspel.
1: Nou, het mooie is, er zijn er een aantal die dat voorspeld hebben. Althans, ja. Gelijkspel. Dat was Tim, 1-1. Maar niet 2-2. Tini, 1-1. Dat is ook niet 2-2.
0: 2-2. Nee.
1: Rick Esser, 1-1. Dat is ook geen 2-2. Dus helaas ben ik genoodzaakt 0 punten te geven.
0: Oh, het is zo'n avond.
1: Ja, sorry. Ja, ja, het is, ja kijk.
0: Ja, je moet streng zijn.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Het staat zwart op wit op het blaadje. Puntensysteem staat hier.
1: Het puntensysteem.
0: Ja, het staat zwart op wit. Je kan er niet omheen draaien.
1: Ja, en er staat gelijkspel goed. Maar ja, gelijkspel goed, ja.
0: Dat moet wel goed gelijkspel zijn.
1: Maar ja, het moet eigenlijk wel goed gelijkspel zijn.
0: Je moet wel streng zijn. Dat snap ik. Snap ik. Welke wedstrijd moesten we nog meer voorspellen?
1: Haiti-Schotland.
0: Haiti-Schotland.
1: Dat is geworden uit mijn hoofd 0-1. Dat weet ik, want dat heb ik goed.
0: Oh ja, goed.
1: Samen met Amanza en meneer Esser.
0: Hey, dat ben ik.
1: Ja, 0-1. Nou, Rick de Beer had 0-2.
0: Oh, wacht even. Ik heb hier Haiti-Brazilië. Nee.
1: Terug, ik moet verder terug.
0: Haiti-Schotland.
1: Ja.
0: Haiti-Marokko. Nou.
1: Die wedstrijd is niet gespeeld.
0: Nee. Die hebben ze niet gespeeld.
1: Ja, het is 0-1.
0: Ja, goed. Maar niet uit. Ik geloof je. Ja.
1: Maar heet die Schotland?
0: Ja, het gaat even niet...
1: Je zit nou een kwalificatie. Je zit nou veel te ver terug. Je moet een speelronde 2. Speelronde 2. Hier, hij heet die Schotland. Staat hier.
0: Waar?
1: Oh nee, Brazil.
0: Wacht.
1: Huh? Hij is weg.
3: Hier even.
0: Hij staat niet meer. Wacht, ik ga het zo even fixen.
1: Oep.
3: Een goede wedstrijd.
1: Ja. Ik weet het niet bedacht.
0: Ja, het is niet... Hier, 0-1.
1: Ja, 0-1, zie je.
0: Hij is Schotland.
1: Hij begon mij te twijfelen.
0: Dat hebben we even gespeeld. We moeten even zoeken. De technologie laat ons weer te barsten.
1: Nou, Tini had 0-2 en Tim had 0-3.
0: Dus allemaal fout.
1: Ja.
0: En wij hebben 3 punten
1: dus
0: dan.
1: Dus de puntentelling is het volgende.
0: Oh.
1: Is dat volgende?
0: Ik ga veel te snel.
1: Rick Esser, 4.
0: Hey.
1: In totaal. En Rick de Beer, 1. Ruben, ik, ook 4. Tini, 1. Tim, 4. En jawel, Amanza, 6.
0: No!
1: Wat?
0: Oké. Mooi tussenstand.
1: Je
0: verwacht het niet, hè?
1: Dat brengt ons bij het volgende.
0: Ja.
1: Dan gaan we nu weer te wedstrijdje voorspellen.
0: Oeh, spannend. Blijft de competitie.
1: Ja. Ah, jij hebt eerst gehad.
0: Zal ik even, wacht even, ik doe even een spannend muziekje. Wacht even hoor.
1: Wil jij ook voorlezen welke wedstrijden we gaan doen? Of wil je gewoon draaien en dan vertellen?
4: Nee, ik doe alles.
1: Oké.
0: Doe alles. Doe alles.
4: Alles.
0: Daar hou ik van.
1: Dus we worden weer 84 wedden.
4: Ik kan nu beginnen met een lijst.
0: Ja, welke doen we voorspellen? Of gaat... hoeveel? Sorry. Hoeveel doen we
4: voorspellen? Er staan er 6 op het rad.
0: Oké. En we doen er 1 voorspellen?
1: 2. Want dit zijn de laatste 6 wedstrijden van de laatste speelronde.
0: Duidelijk. Ja.
4: En de keuzes zijn tussen Kroatië tegen Ghana, Panama, Engeland, Colombia, Portugal, de Democratische Republiek Congo tegen Oezbekistan, Algerije, Oostenrijk en Jordanië tegen Argentinië.
0: Zo.
1: Poeh.
0: Spannende wedstrijden.
1: Ja. Ik ga even een pennetje pakken.
0: Ja.
4: En dan ga ik draaien.
1: En dan schrijf ik het over.
4: Het rad is draaiende.
0: Ja, ik ben toch een beetje een draaigeluidje.
1: Ja, sorry.
0: Ja, dan ga ik. Dankjewel, Tim. Tik.
4: eerste wedstrijd die we gaan voorspellen is geworden. Kroatië-Ghana.
0: Kroatië-Ghana.
1: Echt? Wauw, leuk. Oké, schrijf hem even op.
0: Even voor de beeldvorming. Kroatië heeft een plek op de FIFA-ranglijst van 11. En Ghana heeft een plek op de FIFA-ranglijst van 73. Dus het is wel een mooi...
2: Lijkt me vrij duidelijk.
0: Ja.
1: Ja, dat zeggen jullie wel. Maar Ecuador heeft ook gewoon gewonnen van Duitsland.
0: Ja, het is echt niet meer te voorspellen.
1: Kijk, nou is het natuurlijk niet, dat gat is niet zo groot. Maar ik bedoel maar, als in...
0: ik bedoel, Ghana staat nog steeds boven in de pool.
1: Want volgens mij heeft Ghana ook gewoon hun beste speler... die gewoon wel het land in mocht. Dat was Party. Dat vertelden we met Berend en Kieper over 2 weken terug.
0: Ah.
1: Ja, voor mij mag hij gewoon meespelen.
0: Leuk.
2: Nice.
1: Dus ja, het kan zomaar, hè?
0: Ja.
4: Ik zie net op ons Corito dat ik deze wedstrijd heb voorspeld 2-2.
1: Dus jij blijft bij 2-2?
4: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Nee.
1: Nou, dan beginnen we bij jou.
4: Nee. Na de ranglijst ga ik toch aanpassen. Ik maak er 2-1 van.
1: Voor Kroatië?
4: Ja.
1: Oeh. Gemaakt. Meneer Esser?
0: Ik ga voor 0-1 Ghana.
2: 0-1 Ghana?
0: Ja. Niet te gek.
2: Ik ga met Amonsen mee voor 2-1 voor Kroatië.
1: 2-1.
4: Hele verstandige keus.
1: Ja, ik denk dus dat Ghana ook gaat winnen.
2: Ghana? Gaat Ghana winnen?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, met 1-0.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik denk niet 1-0. Ik denk 1-2.
0: Ja?
2: Je bedenkt iets meer.
0: Nee, ik doe gewoon lekker het WK 1-2, van het minimalisme.
1: Ja. Oké, doen we nog een wedstrijd?
0: Ja. Daar
4: gaan we weer. We draaien. En de tweede wedstrijd is geworden. Dit is wel een leuke. Colombia-Portugal.
1: Oeh.
0: Oh.
1: Ook even.
0: Colombia-Portugal.
2: Oeh.
0: Christus zielen.
2: Ik neig naar Portugal, maar dat is gewoon meer op ervaring gebaseerd, zeg maar.
0: Ja.
4: Wat zijn de ranglijsten van deze twee?
1: Ik zou denken Portugal.
2: Ja.
1: Maar er loopt een hele vervelende man bij Colombia. En als je zin hebt, zo 3-1, hè. Die is echt vervelend, hè.
2: Dus jij denkt, als die beste man vrij veld krijgt, dan gaat hij.
1: Dan is Portugal nergens.
2: Okay.
0: Ja, het is dus een ranglijst, FIFA-ranglijst, Colombia 13, Portugal 5.
1: Ja, gaat ze naar opstelling, als je wil?
0: Waarom?
1: Oh, dan moet ik dat vragen.
2: of wat ik dan zeg.
0: Ja.
1: Ja, kijk. Dus je hebt bij Colombia... heb je Diaz spelen. Diaz, die houdt wel van in het doel schieten. Dus als Diaz vrij spel krijgt... dan denk ik zomaar dat Portugal niet gaat winnen. Maar goed, hé. Ik heb niks gezegd.
0: Wie zijn wij?
1: Ik heb niks gezegd. Zullen we bij jou beginnen, Tim?
2: Verdomme. Aan de andere kant, Portugal heeft Ronaldo.
1: Ja, maar die wil te graag scoren.
0: Ah, dat dus is een mascotte met een vleespak aan.
1: Ja, hij wil te graag scoren.
0: Ja.
2: Hij wil te graag scoren. Ja.
1: Maar ja, voor hetzelfde gaat Ronaldo er zin in. En Rossi er ook 3 in.
2: Ja, ja, precies. Ja. Ik vind het wel lastig. Ik zeg gelijkspel 2-2.
1: Oké, nou meneer Esser.
0: Ik ga wel voor de winst voor Portugal. Ja. En ik denk dat Portugal met 3-1 wint.
1: 3-1?
0: Ja. Ja, ondanks dat Colombia waarschijnlijk dik aan de snuif gaat in de kleedkamer voordat ze gaan beginnen. Ja, naaider even. Oh, wat hé, jongen, wat voetbal, jongen.
4: Ik zie je in de app dat ik 1-2 heb voorspeld. Maar ik ga deze keer andersom aanpassen, dacht ik net. Het wordt 2-2.
1: 2-2. Ja.
2: 2-2.
0: Gelijk spelletje. Spannend.
1: Ja, ik denk 2-1.
0: Ja?
2: Voor Colombia?
0: Ja, voor Colombia?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oké.
2: Ah, dan zitten we niet heel ver uit elkaar qua voorspellingen. Het scheelt een puntje er en der, maar...
1: Nou, ja. Weet je wat het is?
2: Nou.
1: Ik ga even snel kijken in de standings.
2: De standings?
1: Maar volgens mij...
2: S-T-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N
1: als ze dit winnen, zijn ze gewoon groepswinnaar.
2: Ja. Ja.
1: Snap je? En Portugal, ja, hoeft niet per se, want ze zijn toch wel door. Dus ja, weet je, als Congo wint, dan maakt niks uit. Dan hebben ze 4 punten. Maar ja, Portugal heeft er ook 4 met een doelsaldo van plus 5. Dus die kunnen dat op zich permitteren. Nou, denk ik dat ze wel eerst willen worden. Maar ik denk dat Colombia gaat winnen.
2: Oké.
0: Ik ben benieuwd.
2: Spannend.
0: Tot zover de voorspellingen.
1: Yes.
0: Tijd voor muziek. Pitbull, Neo, Afrojack en Nair. Give me everything. Remix.
5: not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Neo, Afrojack en Nair, Give Me Everything. Hoorde je hier bij de Rick Erik Show. We zijn bezig met de WK-analyse. We hebben nog wat tijd over, want we zijn eigenlijk door praktisch alle onderwerpen heen. En we hadden nog even een paar dingetjes gevonden die we wel konden bespreken en ook gaan bespreken.
1: Ja, ik kreeg trouwens wel breaking news binnen.
0: Wanneer?
1: Ja, er was dus een speler van net, van Qatar.
0: Ja.
1: Die heeft een rode kaart gehad. Middenvelder Asim Modibo.
0: Ja.
1: Madibo.
0: Ja, geen idee.
1: Voor 5 wedstrijden geschorst.
0: 5? Wat heeft hij gedaan? Had u een pistool mee?
1: De FIFA heeft de zware straf opgelegd na zijn ernstige overtreding op de Canadese middenvelder Ismaël Koné. Die daarbij een beenbreuk opliep.
2: Oh, ook wel. Ik wilde al vragen, heeft hij op zijn bek geslagen?
1: Nee, maar dat was echt een hele zieke overtreding.
0: Ja,
1: ja, niet best.
2: Heeft hij gewoon een sprong gemaakt en is hij vol...
0: die heb ik wel gezien.
1: Ja, het gebeurde, maar ze hebben ook geen herhaling.
0: Nee. Ja, als je goed zoekt, vind je het
1: wel. Ja, maar de FIFA heeft het expres niet herhaald.
0: Nee. Daarbij komt het nieuws 23 minuten geleden binnen dat het zoontje van Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van Derbij is overleden tijdens de zwangerschap. En eigenlijk wat bij ons natuurlijk is dat heel tragisch en ja, bij leven natuurlijk
1: dat
0: ook
1: gewoon mensen,
0: maar dat gun je niemand. Dat is echt geen leuk nieuws. En tegelijkertijd vroegen we ons ook wel een klein beetje af, gaat hij nou naar huis of blijft hij spelen?
1: Maar is het nu?
0: Ja, dat staat er. Het is vanochtend op zaterdag op Instagram naar buiten gebracht. Er stond bij: met een gebroken hart delen wij het afschuwelijke nieuws dat ons zoontje is overleden tijdens de zwangerschap. Dank voor al jullie steun en liefde. Elijah Rafael Gakpo, voor altijd geliefd, voor altijd onze zoon.
1: Maar is het niet eerder gebeurd? En is het niet misschien de dag dat ze uitgerekend zou zijn, misschien?
0: Geen idee.
1: Omdat het zou raar zijn als het nu net gebeurt. Want dan zou NOS, dan zou heel de voetbalwereld zou dit... Die zou hier een artikel over plaatsen.
0: Nou, we kunnen even kijken op de NOS.
1: Bam. Denk ik, hè?
0: Vriendin Gakpo deelt droevig nieuws, zoontje overleden tijdens zwangerschap.
2: Dat is wel net gebeurd.
0: Ja, ja, denk het wel. Heel tragisch. Tegelijkertijd, ja, we gaan gewoon door. Het leven gaat gewoon door, helaas. Een Braziliaanse scheidsrechter fluit het WK-duel tussen Oranje en Marokko.
1: Echt?
0: Wilton Sampaio. Die heeft de leiding over de wedstrijd tussen Nederland en Marokko in de 16e finales.
1: Wat trouwens ook benoemd mag worden.
0: Ja.
1: Er waren 2 vrouwen die een wedstrijd gefloten hebben.
0: Ja, WK. Zeker.
1: En 1 daarvan heeft het echt heel goed gedaan.
0: Ja.
3: Dat was ook een Braziliaanse.
1: Ja, die heeft het echt goed gedaan. Die was tegen Nederland en Tunesië. Die heeft het echt goed gedaan.
0: Daar heb ik van gehoord inderdaad. Ja. Tegelijkertijd is het wel even grappig. Stel dat wij nou aankomende wedstrijd tegen Marokko winnen. Dat is van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlands tijd. In Mexico trouwens. We gaan naar Mexico toe.
1: Ja.
0: Estadio BBVA.
1: Echt vet stadion, man.
0: Ja. Mochten we die nou winnen, dan... Doe even muziekje aan.
1: Ja, daar komen wij.
0: In de 16e finales, als we die winnen, dan speelt de ploeg van de bondscoach Ronald Koeman in de 8e finales tegen de winnaar van het duel tussen Canada en Zuid-Afrika. Die 8e finale is dan op zaterdag 4 juli om 7:00, s'avonds. Knappe tijd.
1: Ja. Dat Zuid-Afrika wordt.
0: Ik denk het ook. Vervolgens, de kwartfinales, op donderdag 9 juli om 10:00 staat de eventuele kwartfinale van Oranje op programma. De tegenstander kan dan zomaar...
1: Mag raden?
0: Ja.
1: Frankrijk of Duitsland?
0: Duitsland zijn. Ja, de Duitsers nemen het in de achterfinale op tegen Paraguay. En Frankrijk treft Zweden. Maar goed, dat kan ineens ook helemaal de andere kant op gaan. Hè? De halve finales, daar gaan we wel erg ver vooruit kijken. Maar als Oranje de halve finales haalt, speelt Nederland op dinsdag 14 juli om 9:00 s'avonds om een plek in de finale. Spanje is op het oog het sterkste land in het deel van het schema waaruit de mogelijke tegenstanders in de halve finales komt. Maar dit is een WK waarbij alles natuurlijk kan gebeuren. En... de finale wordt op zondag 19 juli om 9:00 gespeeld. Knappe tijd. Als Nederland de finale haalt, wordt het 4e WK-finale ooit voor Oranje. En die wordt dan gespeeld in MetLife Stadium in New Jersey.
1: Tegen Brazilië of Argentinië.
2: Alweer.
1: Maar de grap, ik heb dit voorspeld, hè.
0: Ja?
1: Ja, ja. Deze route zo heb ik voorspeld. Enige wat niet is uitgekomen tot nu toe, is dat Uruguay-Argentinië. Want Uruguay is naar huis.
0: Ja,
1: bondscoach is ontslagen. Enige drama daar bij Uruguay.
0: Ja.
1: Heel jammer.
0: Pure paniek.
1: Maar dat had ik voorspeld. Maar de rest, hoe die nu loopt, dat klopt.
2: Oké, dus jij hebt goede hoop. Stel Nederland die zou inderdaad tegen Argentinië weer moeten spelen.
1: Ah, dan ga ik kijken. Kan ik niet
2: aan. Wat is jouw gevoel erbij? Ja. Denk je dat ze, dit gaat hem wel worden? Of wordt het weer Messi wordt gedekt in Nederland?
1: Het
2: Hallo?
0: Ja, dat is even, ik probeer wat terug te luisteren. Maar op het moment dat ik dat doe, gaat hij bij jullie ook op de koptelefoon.
1: Nou, ja. Ik ben bang dat als de finale Nederland-Argentinië wordt,
2: ja,
1: dan maken wij geen schijnvakant. Niet omdat Nederland zo slecht is,
2: maar
1: omdat wij gaan niet gegund worden. Dit wordt weer zo'n sprookje dat Messi moet achter elkaar wereldkampioen, want hij stopt ermee. Hij is de grote man van de FIFA en Infantino heeft hem daarbij geholpen. Als je heel eerlijk alle wedstrijden terug gaat kijken van het vorige WK en van alle wedstrijden nu van Argentinië dit WK, had Messi vorige WK ook rood moeten hebben en nu weer. En dat is niet gebeurd. Dus, nee. Die gaan we niet winnen.
2: Okay.
1: Puur omdat we dat niet mogen winnen.
2: Ja, precies. Omdat Messi boven Maradona uit moet komen.
1: Messi moet de grote man worden van de FIFA. En Infantino heeft hem daarbij geholpen.
0: Het is wel mooi dat Infantino ook bij alle wedstrijden aanwezig is. Hè?
1: Ja, en wij hebben statiegeld.
3: Hij was letterlijk.
2: Wat staat je? Hoezo staat je geld?
1: Ja, dat is toch goed voor het milieu, heel lul verhaal. Oh, en hij heeft iets mooi, nou vertel maar.
3: Ja, hij was tijdens, dan moet ik wel weten welke wedstrijd dat waren.
0: Volgens mij is het de wedstrijd van Duitsland.
3: Ja, Duitsland.
0: Ja, die startte tegelijk. Was dat Duitsland tegen Paraguay?
3: Duitsland, ja.
0: Nee, niet.
1: Nee, Duitsland, Ecuador.
3: Oh, ja. Ecuador en Ivoorkust.
1: Curaçao.
3: Curaçao.
0: Die startte tegelijk.
3: Ja.
0: En die hebben tegelijk gestart.
3: Ja, om 9:00 volgens mij. Ja. En hij was tijdens beide wedstrijden is hij gezien in het stadion.
0: Dus hoe dan?
3: Ik had het opgezocht. Ik was dus wel benieuwd hoe dat dan kan, logistiek. Ja. Het is iets van 50 kilometer van elkaar af. Dus een uurtje rijden. Maar ja, met een helikopter natuurlijk sneller.
0: Ja, zo.
2: Dus, een helikopter. Ja.
0: Een helikopter.
3: Ja.
1: Dus die dacht gewoon, hé, mooi, even heen en weer vliegen. Maar goed, nog even terugkomend. Op die finale.
2: Ja.
1: Mocht Nederland 18 hier zijn, ik ga niet kijken, man.
0: Wordt helemaal niks.
1: Ja, helemaal woest worden.
0: Zometeen. Weekend Warriors. Volgens mij gaan we beginnen met Night is the Heroes. Als ik jouw voorbereiding zo zag. Daarna gaan we lekker draaien. Wat we allemaal zo meteen gaan doen. Dat komt allemaal na het uur. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar de Rick en Rick Show. We gaan zo meteen verder met de Weekend Warriors. We gaan eruit met Zara Larsson. Girls Like.
4: Hi, this is Zara Larsson.
5: Die wil ik graag eens een keer even stil over de motorkap heen leggen.

0: en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Weekend Warriors, 90s Still Heroes. Yeah.

0: Ja, een hele goede avond. Je luistert naar de Weekend Warriors. De 90's to Heroes. Het is even de 8 op deze bijzondere, warme, maar mooie, schitterende zaterdagavond. Het is even de 8.
1: Wist je dat Guus Meeuwis heeft dit weer voorspeld, hè?
0: Is dat zo?
1: Het dondert en het bliksemt en het regent.
0: En het regent met het bier. Ik weet trouwens niet...
1: Maar bier moet nog komen.
0: En ik weet trouwens ook niet of dat liedje uit de 90's komt. Het is eigenlijk wel een goede om straks even na te gaan. Want ja, het is de 90's Heroes vanavond. Dus we gaan weer een half uurtje lekker 90's plaatjes draaien.
1: 1997.
0: 97. Oh, dus we kunnen gewoon draaien.
2: Kleine
0: ja.
2: Inbraak even.
1: Ja.
2: We hebben nog een spraakbericht van meneer De Beer.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh. Ja?
2: Alleen, ik heb nog niet geluisterd.
1: Daar gewoon erin gooien.
2: Zullen we gewoon erin gooien?
0: Ja, doe maar.
2: Zal ik er gewoon zo er tegenaan houden?
1: Ja, is goed.
2: Ja, wacht even.
0: Oh.
2: Ik heb hem, ik wil hem best starten, maar ik weet niet wat hij zegt, hè?
1: Nee, maar niet
0: ik ook niet.
2: Oké, dus mocht het rare dingen zijn, ik ben er afstand van.
1: Ja, is goed.
2: Oké.
0: 3, 2, 1.
3: Lieve vrienden, lieve luisteraars van de Rick en Rick Show, IJon360. Rick de Beer hier met mijn niet-live update vanaf het mooie Curaçao. Ik had graag live in willen bellen, maar het internet is hier niet goed genoeg. En tegen de tijd dat jullie live zijn, ben ik... aan het genieten van een welverdiende massage. Want ik heb de hele week heel erg zwaar voetbal gekeken. Om natuurlijk deze update te kunnen geven. Ik heb heel veel wedstrijden gezien. En ik ze bijna allemaal heb gezien. Met schappelijke tijden. Respect voor de mensen die Nederland-Tunesië gekeken hebben. Want dat was op de eerste twee goals na echt een draak van een wedstrijd. Voor de rest wel heel veel leuk voetbal gekeken. Ik ga jullie niet... vervelen met de details, dat komt volgende week wel. Wanneer ik weer gezellig bij jullie aanschuif. En waarin we hopelijk gaan praten over hoe goed Nederland tegen Marokko gespeeld heeft. Want ja, dat is natuurlijk de tegenstander in de volgende ronde. De laatste 32. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik heb er niet een heel goed gevoel bij. Ik denk dat Marokko heel erg goed is. En net te vroeg komt voor Nederland. Maar we houden de hoop natuurlijk. Ik ga hem wel live zien. Ik hoop jullie ook. En ik zie jullie snel weer, jongens. De groeten.
1: Nou.
0: Hey. Boy.
1: Nou.
2: Ik ga wel even terug appen met wat voor rare dingen.
1: Ja, hij doet wel gekke dingen. Zeg.
0: Ik heb toch een beetje het idee dat hij onder druk is gezet dat Nederland gaat verliezen van Marokko. Dat voelde een beetje geschreven.
2: Dat zei hij niet. Dat zei hij niet.
0: Oh.
2: Maar het wel met je hart hoeft. Maar goed, we gaan het zien.
0: Beer, jongen, je wordt gemist vanavond. Dat is een feit.
2: Zeker weten.
0: Wat ook een feit is, ik heb namelijk, omdat Essen zei, het liedje van Guus Meeuwis komt uit 97, heb ik die alvast klaarstaan. Dus ik wil daarbij de Nijsten Heroes gaan aftrappen. En daar gaan we een mooi avondje van maken. We zijn met z'n viertjes, super gezellig, super leuk. En het wordt een mooie avond. We hebben het trap af. Guus Meeuwis, het dondert en het bliksemt.
4: Het half uur van de 90's.

0: Oh, dat is de verkeerde shoot.
1: Hey! Dat moest er wezen.
2: Touch Me There van Total Touch. Leuk feitje over het liedje wat weinig mensen weten. Touch Me There was de allereerste officiële single van Total Touch en betekende direct de doorbraak van de band. Tot op dat moment kende vrijwel niemand het duo, maar na deze release in 1996 ging het razendsnel. Het nummer haalde de top 15 in Nederland en werd zelfs Dance Smash op Radio 538. Veel mensen weten wel dat Treintje Oosterhuis zingt, maar minder mensen weten dat haar broer Tjeerd Oosterhuis het nummer schreef en produceerde. Hij was het muzikale brein achter Total Touch en zou later uitgroeien tot een van de succesvolste producers van Nederland met werk voor onder andere Marco Borsato en Edsila Rombly en Do. Als je het nummer nu hoort, zou je bijna denken dat het een Amerikaanse R&B-groep is. Dat was ook precies de bedoeling. Total Touch liet zich sterk inspireren door Amerikaanse acts als TLC en En Vogue. En daardoor klonk de band in 1996 heel anders dan de meeste Nederlandse popmuziek. Veel buitenlandse luisteraars hadden dan ook geen idee dat Total Touch gewoon uit Nederland kwam. Nog een leuk weetje. 20 jaar later, in 2016, bracht Sharon Dawson een nieuwe versie van Touch Me There uit. Die kwam niet meer in de top 40 terecht, maar haalde wel de tipparade en liet zien dat het nummer nog altijd bekend was bij een nieuwe generatie.
0: Toch wel bijzonder dat Total Touch inderdaad uit Nederland afkomst is. Zou je niet verwachten als je het liedje hoort. Dus ja. Dat is wel een mooie verrassing. Voor het volgende liedje gaan we wel richting Amerika. Dat is namelijk een van de eerste platen van Jennifer Lopez.
2: Oeh.
0: Met Waiting for Tonight.
3: Het half uur van de 90's.

0: Het half uur van de 90s.
1: Maakt het ook uit. Hey, Famous a la Playa, dat is een nummer wat iedereen natuurlijk kent als zomerhit. Maar het echte verhaal is misschien wel een van de grootste verrassingen uit de popgeschiedenis.
2: Oh, vertel.
1: Het feitje waar je luisteraars waarschijnlijk van op zullen kijken. Ondanks de zonnige melodie gaat Famous a la Playa helemaal niet over vakantie of het strand. Het nummer gaat namelijk over de gevolgen van een kernbom die in zee is ontploft.
2: Oh.
1: In de eerste regels zingen ze letterlijk: de bom is ontploft, de straling brandt en kleurt alles blauw. Later hebben ze het over radioactieve wind en fluoriserend water. Het is dus eigenlijk een anti-oorlogslied verpakt als een zomerse meezinger.
2: Wat? Ja. Oké. Okay.
1: Hoewel het nummer volledig in het Spaans wordt gezongen, is Rigiera helemaal geen Spaanse groep. Het duo komt namelijk uit Italië. En ze kozen bewust voor Spaans omdat het exotisch en zomers klonk. En perfect paste bij de Italo-disco van de jaren 80. In Italië heeft hij de nummer 1 bereikt, nummer 2 in de Nederlandse top 40... en ze hebben wereldwijd meer dan 3 miljoen verkochte exemplaren.
3: Ik sta er steeds van versteld dat je zegt van, het is inderdaad een heel zomers liedje. Het klinkt super mooi en fantastisch. En dat als je dan gaat luisteren naar de tekst, dat ze dan hebben over kernbommen en radioactieve straling en dat soort onzin. Dat je denkt, nou, oké.
1: Ja, iedereen heeft het natuurlijk over Famous. Ook als je naar het strand gaat, het eerste wat je zegt is Famous a la Playa.
3: Ja, ja. Dat je denkt, hé, leuk, gezellig, feest. Ja. Fantastisch, mooi.
1: Helaas.
3: Kernbom, ja, nice. Ja. Oké, wij gaan verder. We hebben nog namelijk een kleine 5 minuten. En die wil ik eigenlijk een beetje volstampen voor de komende tijd.
1: Oh.
3: Dus we gaan dit keer naar een liedje waarvan ik weet dat er een regenboog in de lucht hangt. Dat is wel positief.
1: Ja, dit gaat echt over een regenboog.
3: Ja, dat gaat echt over een regenboog.
1: Dit gaat niet over een kernbom. Ja.
3: Dus dat is positief. Ja. En uiteraard van DJ Paul Elstak. Dus ga er even hakken. Gooi je suppie aan en dan gaan we even knallen. Komt-ie.
1: Leuk.

0: How much is the fish van onze Duitse vriend Scooter? Scooter, beetje rammen en een beetje beuken en lekker happy hardcore muziek. Nou, het is niet helemaal happy hardcore, maar het beukt wel lekker door. Dus zeker een mooie afsluiting om de Nice Heroes af te sluiten. Dan gaan we verder met het programma en dan kijk ik even met een schuin oog naar links.
1: Hallo.
0: Want daar staat Ruben.
1: Ik hoor mezelf alleen niet.
0: Aka DJ Ruben.
1: Ja.
0: Ja. Die staat achter de wisselstiel. De set staat weer opgebouwd en wel. We hebben gesoundcheckt. Er komt geluid uit, dus dat is helemaal goed. Hij staat wij van boven de playknop. Wat ga je voor ons draaien vanavond? Want je hebt tot het einde van het uur is de floor yours.
1: Geen idee.
0: Geen idee. Gewoon onvoorbereid.
1: Semi.
0: Semi. Wat heb je wel voorbereid?
1: De mappies.
0: En de USB-sticks zitten te spelen.
1: Ja, de USB-stickies.
0: Oké, okay, nou ja, dan gaan we er niet zo heel veel woorden aan vuil maken, denk ik. En dan gaan we gewoon beginnen.
1: Dat is goed.
0: Live setje van onze Ruben.
2: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Ja, een hele goedenavond. Je luistert naar de Weekend Warriors 105.4 FM hier bij Eimond 360. Het is een warme zaterdagavond. Volgende week zullen de temperaturen iets minder worden. Maar dat betekent niet dat wij het nog even warm kunnen gaan maken in de studio hier, ondanks dat de airco aanstaat. De DJ-set staat al klaar voor het tweede uur van Weekend Warriors. En achter de Wheels of Steel staat natuurlijk onze enige echte Ai White. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb je er zin in?
1: Zeker.
0: Wat ga je voor ons doen?
1: Ik zat even op de USB-stick te scrollen. En dan kom je nog wel eens een verlaten playlist tegen. Dat je denkt, even geleden dat ik dat gedraaid heb.
0: Ja.
1: En voor mij is dat een playlist genaamd Armin van Buren.
0: Zo.
1: Dus ja. Er zijn een hele hoop teksten van Armin. En ik ga gewoon eens kijken of ik dat net zo goed kan mixen zoals hij. Ik denk het niet.
0: Ja, je weet het niet, hè. Het kan zomaar heel dichtbij liggen.
1: Dus nee, ik ga een beetje trends drijven.
0: Nice. Nou ja, dan gaan we er geen woorden meer aan vuil maken. Dan zou ik gewoon zeggen, ben je er klaar voor?
1: Absoluut.
2: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.

Weekend Warrior.

En we eindigen met een dikke rammel van DJ Paul Elstak. En zo te horen gaan de plafondplaat van de dak af. Het begint hier lekker op te warmen, dus het is een heerlijke set geweest. Volgende week zijn we er weer. In welke versie en hoedanigheid? Dat is dan even de vraag. Maar er komt zeker geluid in de speakers, dus blijf ze lekker luisteren. Ga je nog uit vanavond. Heel veel plezier. En dan zien we elkaar tot volgende week.

0: Weekend Warriors.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heimond 3.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten er ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg. Koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij, waarbij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.